0: NOS-journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ga je verbouwen of verhuizen? En heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een...

0: schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Het weer, het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. Aan de kust kunnen ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen bij een graad of 22.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.

0: door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
1: We rekenen uit dat het zo tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
0: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
2: Game's a match.
3: And it's another big upset in the men's draw.
2: 6-4, 7-5, 6-2.
0: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd. Vanwege de gewelddadige gebeurtenissen begin deze week. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt, onder wie 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. En een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken, wat betekent dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoek mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt, buien en veel wind, vooral in het noorden veel regen, bij 19 tot 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen.

0: of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
1: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
0: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van der Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid.
1: Gever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de

0: Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
1: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
0: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist.

0: Er kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt erbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet met 20 tot 24 graden. Morgen met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's. NL kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen dat het om de moeder gaat. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd, zegt onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de informatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en adressen. En het weer, er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land bij 20 tot 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie. Ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodivers samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50+. Plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij het huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. En twee kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames gemaakt door onderzoeksjournalisten blijkt dat ze illegale donaties bespraken. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het gelijk droog en breekt misschien aan het eind van de middag de zon nog even door.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio. Met nu het Hitmuseum.
7: Remember this golden classic.
8: Dit is het Hitmuseum met René van Wijngaarden.

0: non-stop muziek met René van Wijngaarden.
1: De hits uit het verleden, gewoon het hele jaar in het Hitmuseum.
2: 1959.

Radio wordt steeds leuker. Met van 10 tot 12 Club 10 met Peter Boer. Van 12 tot 2 Lunchbreak met Arie de Jager. Van 2 tot 4 de internationale zaterdagmiddaggebeurtenis met Radio Het Sliedrecht toen en nu. En van 4 tot 6 het Hitmuseum met René van

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
2: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
1: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, een hele goede avond bij een alternatief uurtje vrijdagavond bij de Menno Radio. 4 september, vrijdag 4 september 2026. Het begin van een nieuwe maand. Ik ben begonnen met The Empty Page. Een heerlijke band, al wat jaartjes bezig uit Engeland, Manchester. Er komt natuurlijk heel veel goede band vandaan. Maar sinds 2015 zijn ze al bezig. En dit was een heerlijk nummertje vanuit 2024 van hun plaat Imploding. Het is een band die ik eigenlijk nooit gevolgd heb. Ook niet in de beginperiode. Pas het laatste jaar, 2 jaar. En je ziet ze steeds wat groeien, steeds groter worden. En misschien over een paar jaar op de grote festivals, enzovoort, enzovoort. En dan weet je was nog dat The Cure heel de maand, 2 maanden aan toeren zijn geweest. Een van de gitaristen van The Cure had een t-shirtje van The Empty Page aan. En dat ging helemaal viral. Dus misschien is dat een duwtje in de rug. En dat de band zeker naar de volgende categorie aan een level gaat beginnen. Dan de Gotische Kathedraal. Ja, dan ga ik naar een band. London After Midnight uit Amerika. Al wat jaar is geleden opgericht. 1990. Los Angeles. En opgericht door... eigenlijk de multi-instrumentalist Sean Brennan. Kotrock, darkwave, postpunk en apart sausje zit er overheen. Ja, nogmaals, 36 jaar al bezig. Ik ga naar een LP in plaat. Selected Scenes from the End of the World. Heerlijke tekst. En dan ga ik naar een alternatieve track. The Black Cat. En het is een band die echt helemaal thuis hoort in de Gotische Kathedraal.

Ja, heerlijke band. Beer Ta You. Het is een Nederlandse band met Duitse roots. En ze noemen zichzelf een beetje female gaze-achtige muziek. En ze zijn al een tijdje bezig. Veel live optreden. En de invloeden zijn een beetje geënt op mannelijke punkrockbands. A la Viagra Boys en Wet Leg, ook weer een nieuwe band. Ze zijn maatschappelijk kritisch. En het gaat natuurlijk ook over scheidende oudere witte mannen en het loslaten wat een ander van jou vindt. Dus heerlijk. Ik heb ook de andere nummers gehoord. Maar deze stak er toch wel heel ver bovenuit. How Does It Feel van Beer Ta You. Let erop. Dan ga ik naar een compleet andere band. I Dreamed a Dream. Een band uit Ierland, Cork en zit helemaal in de categorie van postpunk, shoegaze en dreampop. En ook invloeden van de jaren 60 meidengroepen. Dus dat is toch wel een teruggang, denk ik. Maar goed, dat kon ik zelf er niet in horen. Maar in ieder geval net ontdekt. En ik ga een nummer draaien van waarschijnlijk een plaat Boy Opisionen. En ga het nummer Crawl draaien. Dus nogmaals de band I Dreamed a Dream. Uit Ierland. Lekker nummertje ook.

A dream's a dream, heerlijke band. Het archief. Ja, ik duik helemaal terug naar de jaren 80. Begin jaren 80. Met de band The Komsat Angels. Een favoriete band van mij. Echt een beginperiode post-punk band, new wave band uit Sheffield. En was voornamelijk actief tussen 1978 en 1995. En in 2010 hebben ze voor het laatst getoerd. Ze hadden een bijzondere status in Nederland, waren immens populair onder de cult, zeg maar, de new wave cult. Maar in Engeland zijn ze eigenlijk nooit doorgebroken. Geen commercieel succes gehad. Het was dezelfde periode van U2 en The Cure en dat soort bands. Maar op een of andere manier heeft het nooit gewerkt. Ondanks dat ze heel veel goede platen gemaakt hebben. Of hadden. Waiting for a Miracle 1980. Sleep No More 81. Toen stapte ik eigenlijk een beetje in die tijd. En Fiction, dat zijn toch wel de hoogste platen. De favoriete platen van mij. Ik heb ze allemaal, de platen, de vinylplaten. Maar ook heel veel cd's met toch wel rare tracks. En bijzondere cd's zijn dat ook. Maar ik ga een nummer draaien van de plaat. Sleep No More 81, iDance. En Spotify heeft deze band niet op hun profiel, zeg maar. Maar ook YouTube kan je gelukkig nog wel wat dingetjes draaien. En vandaar dat ik deze keer op YouTube ga draaien. Ik weet niet of dat ik dat mag zeggen, maar goed, dat doet er niet toe. iDance, die iDance van Komsat Angels. Hoop ik nu nog.

0: I know what you're thinking, Bunk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Punk? Punk? Punk? Punk?
1: Ja, punk? Iedere week, punk? Iedere week een, weer een nummertje van... een punknummertje van een punkband. En deze week, eerlijk gezegd, had ik nooit van deze band gehoord. Misschien heel vaag gelezen. En dan praat ik over Zero Boys. En Zero Boys was toch een hardcore punkband uit de jaren 1979-1980. Indiana uit Amerika. En staat toch een beetje bekend als de belangrijkste en de meest geprezen hardcore punkband uit het Amerikaanse Midwesten. Ja, excuses hiervoor, maar schijnbaar toch de boot een beetje gemist door mij. Maar in ieder geval een zeer energieke band, vind ik zelf. En de eerste plaat, die ga ik zelf toch wel eens een keer aanschaffen. Want het is een beetje een cult plaat. Vicious Circle heet de plaat. En nogmaals, alle nummers zijn scherp. Ook geënt op de maatschappij, toen de tijd al. En vandaar de keuze om de Zero Box Boys te laten horen. Het nummer is een moeilijke tekst. Amfetamine Addiction. En ja, stamt gewoon uit 1979. Zero Boys. Nou.

Ja, heerlijk bandje. Althans, band, het is een artiest. En genaamd onder de naam Japanese Heart Software. Het is een shoegaze band uit Australië, Melbourne. En de dame die erachter zit is Ned Chippy. En nogmaals, shoegaze, dreampop en alternatieve rock. Niet veel uitgebracht nog. Debuutplaat. Een album. En ik denk aan deze kant van de aarde. Dus Europa is er eigenlijk nog niet helemaal bekend, heb ik het vermoeden. Maar een heel soft, heel warme, achterdekige dreampop vind ik het zelf. Met een shoegaze vibes eroverheen. Dus nogmaals, Japanese Heart Software. Dan ga ik naar de volgende band. Althans, ook weer een artiest. Ik heb hem al vaak gedraaid, Trick Mist. Ik heb enkele jaren geleden contacten met deze jongen gehad. En komt uit Ierland, maakt heel aparte muziek. Meestal avant-garde-achtige muziek, elementen, ambient elementen. En experimenteert ook heel veel met elektronica. Maar ga toch even naar een remix die hij gemaakt heeft voor Just Mustard. En ja, dat is toch wel een schitterende samenwerking geweest, vind ik zelf. Want ik ben ook liefhebber van de Ierse noise shoegaze-achtige band Just Mustard. En dat weet hij, een nummer van hun 7 aardig te bewerken, zeg maar. Het is ambient-achtig, dus je kan eventjes rustig zitten in je stoel. En vandaar even de aandacht, de keuze van de artiest Trick Mist.

Trick Mist met een remix van een nummer van Just Mustard. Terug in tijd. Ja, nooit van deze band gehoord, maar ik duik wel eens terug in tijd. En deze keer ga ik 1967. 33, dus bijna 60 jaar geleden. Wow, dat is heel lang geleden. Maar in ieder geval, Human Beans heet de band. En dat is Amerikaanse Garage en psychedelic rockband uit Ohio. En 1965 opgericht. En is wereldwijd bekend geworden door een one-way hit, Wonder. Nobody But Me. Maar deze ga ik niet draaien. Als jullie mij kennen, dan ga ik niet voor het gangbare. Maar op het album Evolutions stond het nummer Cement op. En Human Beans, ja, heel gedateerd, maar heel jaren 60. En je hoort ook een beetje de sound van deze band. Speelde volgens mij ook een beetje af in Nederland. Hetzelfde trommeltje, hetzelfde gitaar. Maar dat had waarschijnlijk met de instrumenten te maken die door iedereen wereldwijd werd gekocht. Maar het is heel goed terug te horen in deze band. Dus de Human Beans met Cement uit 1967.

Made Honey in Vein Tree. Duitse shoegaze band. Nieuw plaat uitgebracht, 2026. Clutching Straws, en was ook het nummer. Ze komen nog naar Nederland. Even kijken. In november, Nijmegen. Ik had nog nooit van deze popvenue gehoord, maar deze venue heet De Onderbroek. Dus Nijmegen. Kan je gratis naartoe, volgens mij. Het is een gratis intree. Maar wel een uurtje rijden hier vandaan. 230 volt. En deze week ga ik naar een band uit... maar... geformeerd door een Duits artiest en een Frans artiest, dacht ik. Maar ze zijn wel... beest is in Duitsland. De basis. En nogmaals, het is een electroband. En ze waren sinds een zware electrobeats. Een plaat hebben ze gemaakt. Zwart schild. Het nummer heet Never Have I Ever. Maar goed, deze hoort helemaal thuis in 230 volt. En ik had er nog nooit van gehoord. De band heet nogmaals Kaput Maduja. En vrij heavy shit. Laat ik zo maar zeggen.

Alice Gift, een Duitse meneer met een hele leuke plaat. Pretty Hate. Ik wilde die er even tussendoor horen. Misschien later meer daarover. Ga eruit, prettig weekend alvast. En ga eruit met S. En S is een damesband. Best wel grof en heavy. En nummer 2, Foundation. En nogmaals, tot volgende week.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Sorry mensen, ja, het lijkt wel of ik op een kermisattractie zit.
1: Je zit op de schopstoel.
0: Ja, Arie heeft gelukkig al de microfoons opengezet voor een uurtje Joop en Ed.
1: Ja, we zijn er weer, ja.
0: En het ging bijna niet goed.
1: Nee.
0: Want we in onze belevingswereld hadden we afgelopen vrijdag...
1: Had ik uitzending.
0: Onze reguliere uitzending.
1: Met buurman gedaan, hè?
0: Ja. De vakantietijd is voorbij. Dus ik hoop dat iedereen...
1: Bijna, er gaan nog een paar meer vakantie.
0: Ja, ik hoop dat iedereen gewoon een fijne vakantie gehad heeft. En onze Arie, de technicus...
1: Fris en fruitig.
0: Heeft weer voor het komende jaar een nieuw rooster op gesteld. En ik had vanochtend zoiets van... Oh, laat ik toch maar voor de zekerheid op de rooster kijken. En toen bleek inderdaad... Dat we daar ook gewoon onze reguliere uitzending hebben. Dus ik denk, ik ga Joop toch eventjes appen.
1: Ja, dat is maar goed dat je dat doet. Want ik had hier gewoon om 8 uur binnengestapt en niks vermoedend. Hadden jullie twee anderen gezeten waarschijnlijk.
2: Het is jullie eigen verantwoording om dat een beetje bij te houden.
0: Dat hebben we toch gedaan. Dus hoe staat...
1: Maar dat kwam puur omdat ik vorige week uitzending had.
0: Ja.
1: De oude cyclus.
0: Ja, klopt. Maar dat geeft helemaal niet. En Joop appte nog terug. Ja, geen tijd om wat voor te bereiden.
1: Nee.
0: Tot mijn verrassing heeft hij toch een hele waslijst.
1: Met
0: mooie artikeltjes. Dus
1: dat valt wel mee. Dat zijn wel de alledaagse...
2: Knijpers ook.
1: Wie?
2: Knijpers.
1: Ja, heb ik ook. De vader was, hangen we nog even buiten.
0: Okay. Dus maar dat gaan we doen. We gaan gewoon eerst even lekker met een stukje muziek binnen. Want Bert is inmiddels ook binnen. Bert was de stand-by vorige week voorbij, want ik was op vakantie.
1: Ja.
0: En sinds mijn vakantie is er in Sliedrecht van alles gebeurd. Maar niet alleen in Sliedrecht, in heel Nederland.
1: Nederland?
0: Dat geven we. Er is iets met de kruk gebeurd. En ik word elke keer...
1: We hebben er een schopstoeltje van.
0: Gelanceerd. We gaan starten met een nummertje van Black Sabbath en Sweet Leaf.

0: Black Sabbath.
1: Zo, zo.
0: Ja, hè, lekker.
2: Oh, dat was jij, joh.
0: Nee,
2: ik was nog een beetje gefocust op mijn stoel, maar
0: ja,
2: is,
0: nee, ik
2: uiteindelijk
0: zeggen,
2: is het toch gelukt je, om...
0: Het is toch weer gelukt.
2: De instellingen zodanig te krijgen dat ik weer een beetje op mijn gemak voelde, Joop.
0: Oh.
2: Dus dat... nee, maar nogmaals, ja, ik ben natuurlijk een tijdje weg geweest. Dus,
0: tijdje weg geweest, een klein weekje.
2: De gebeurt... Nou, luister, voor mijn gevoel was dat...
0: Ben je al weg geweest, oké.
2: Maar dat geeft verder niet. Maar,
0: okay.
2: Ja, dan schrik ik toch wel een beetje als ik het kompasje openslaat. Want laten we eens even minder leuke nieuws doen. Dat er een overval is bij het Kruidvat.
0: Dat hoorde ik toevallig ook, hoor. Ik heb het daarnaar later in de krant gelezen.
2: Ja.
0: Maar een of andere, ja, ik mag het niet zeggen, jonge dame... met een bot mesje, waarschijnlijk.
2: Ik dacht dat het een pistool was.
0: Dat dacht ik ook, maar later bleek tussen de kranten staan een mes.
2: Oké.
0: Okay. Ja,
2: ja, ze zal daar geen overval gedaan hebben omdat ze honger had, denk ik. Want
0: of de deodorant was op, dat zou kunnen. Nee, maar,
2: ik ga het er totaal niet goed mee.
0: Nee, ik ook niet. Maar, het is gewoon weer... Ja, natuurlijk voor het winkelpersoneel is dat natuurlijk weer een schrik.
2: Ja.
0: En je staat dan toch niet meer met een veilig gevoel in zo'n winkel. Een juwelier wordt ook heel vaak overvallen. Ja, sommigen wel meerdere keren.
2: Het
0: gebeurt nou eenmaal. Mensen doen het ook niet voor de lol, denk ik. Maar uit pure wanhoop, geldtekort of aanverwanten.
2: Daar ben ik dan wel benieuwd naar.
0: Dat kom je ook nooit te weten waarom de reden is dat ze dat overvallen.
2: Nee, oké, maar dan denk ik inderdaad, ik ben het helemaal met je eens van de impact die dat heeft op
0: het winkelpersoneel.
2: Op het personeel is natuurlijk giga. Maar
0: afhankelijk hoe het gebeurd is, is het met veel bombardement. Die geweld en dreigementen gegaan, is het een beetje lakwekkig geweest?
2: Ja, ja. Dat kan ook nog, hè? Als sociaal mens ben
0: dan ben je gewoon even van je padje af om zo te
2: zeggen. Ja, nee, dat klopt. Maar

0: even wat ik wil zeggen. Van, ik ben dan ook wel benieuwd wat de beweegredenen waren van de dame die dan deze overval... En wat voor noodsituatie zit zij eventueel? Is totaal niet goed, hè?
1: Nee. Maar het kan 100.001 dingen zijn. Drugs, geldgebrek, schulden, noem het maar op.
0: Psychische aandoening.
1: Alles. Dus we laten
0: we gaan er niet goed praten. En wij hopen dat in ieder geval het personeel die meegemaakt, dat ze in ieder geval van de schrik bekomen zijn. En dat ze het wel een plekje kunnen geven. Ja. En toch met vertrouwen gewoon toch weer in de winkel kunnen staan. Ja. Maar ook een steekpartij, las ik.
1: Ja, dat stukje heb ik gelezen, maar dat viel allemaal wel mee, geloof ik.
0: Het gebeurt wel.
1: Het gebeurt wel, ja. En het is pure opwelling. En zo'n mes kan een keukenmes zijn, kan van alles zijn natuurlijk. Ja. Hè?
0: Maar dan even met een positieve benadering. Eigenlijk is het maar klein bier wat hier gebeurd is.
1: Ja, als je dan weer kijkt...
0: Vlakbij Nijmegen, Wijchen, daar een klein plaatsje.
1: Een klein plaatsje, daar de kogels op lucht zuizen. Is het natuurlijk heel wat anders. Ja. Dat zijn natuurlijk grote drugs.
0: Waar ik me dan eigenlijk over verbaasd...
1: Ja?
0: Nog even los van wat er allemaal verklopt, dat de drugs zoek is geraakt. En dat er... daar verantwoordelijk voor gesteld. Dat ze gezegd hebben, oké, dat ga je bekopen met je leven.
1: Als je het niet binnen nu en zo terugbrengt.
0: Dan snap ik dus niet dat je met een man of 35 zwaar bewapend door zijn hoofdstraat heen gaat.
1: Dat er geschoten werd, dat de driekwart gewoon keihard wegholde. Ik denk, dit is ook gewoon heel veel bombardie geweest.
0: Misschien
1: drie of vier echte criminelen die erbij gelopen hebben. En de rest is.
0: Als je toch echt iemand van... kant wil brengen, dan ga je dat toch gewoon op een wat slimmer, minder opvallende manier doen. Dus dan denk ik, joh...
1: Ja, en als je nagelt dat er, ik weet niet hoeveel al gearresteerd zijn, dan denk ik...
0: Nou ja, vooruit. Maar je zou er maar wonen, kijk. En als je dan,
1: natuurlijk.
0: En als je dan ook die burgemeester hoort, van uiteraard is het een adres wat al eerder in het verleden op een negatieve manier in de publiciteit is geweest, waar ook al het een en ander is gebeurd. Maar dat dan zo'n burgemeester in Nederland geen wettelijke mogelijkheden heeft...
1: Nee, juridisch...
0: deze meneer met zijn gezin, en dat vind ik nog wel het trieste. Er zit ook een klein kindje bij en een vrouw. Die vrouw zeg ik van, joh, waarom blijven wij überhaupt zo'n man waarvan je weet dat hij... even aangenomen dat hij de dingen gedaan heeft die niet gesuggereerd worden. Ja, dan denk ik, oké, je kiest dan voor de welvaart.
1: Voor de welvaart die dat met zich meebrengt.
0: En dan moet je ook niet zeuren van als het even misloopt.
1: Nee, precies. En als je dan erbij betrokken wordt, ja.
0: Ja, ja.
1: Nou, hij had er een lange afstand van moeten nemen, vind ik.
0: Ja, kijk, okay. Die burgemeester had natuurlijk wel eens geprobeerd die woning te sluiten. Dan hadden ze hem een woning aangeboden. Dan denk ik, dat is toch te gek voor woorden. Van, je gaat een woning sluiten omdat er in die woning dingen hebben plaatsgevonden die gewoon onacceptabel zijn. Dat je dan ook nog
1: twee straatjes verder krijgt in andere huis.
0: Een vervangende woning moet aanbieden. En die wijzen ze dan af omdat er bepaalde voorzieningen zitten en vol met schimmel zitten. Dus. Nee, maar dan denk ik, joh, wat hier dan gebeurd is absoluut niet goed te praten.
1: Nee,
0: heeft
1: niet.
0: Impact, er wordt over gesproken, zelfs hier. Maar het kan altijd nog erger.
1: Je ziet toch ook wel dichter bij huis dat. Kijk nou de afgelopen jaren hoeveel woningen gesloten zijn in verband met wietplanten, noem het maar op. Dus ik heb ook hier dicht bij huis gebeurt het gewoon.
0: Nee, dat klopt. Alleen ik heb er geen beeld op.
1: Nee.
0: En ik begreep ook dat een aantal autodiefstallen aanzienlijk
1: hoger. Ja, dat was weer aanzienlijk gestegen, ja.
0: In de wandelgangen nooit iets over
1: gehoord? Nooit iets over gelezen ook.
0: Want jij bent natuurlijk best al samen met Theo Peel...
1: Het Wandelen Nieuwsblad.
0: En ik heb jullie er nooit over gehoord.
1: Ik heb daar weinig van vernomen.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar zelf niet over praat, Joop. Want wat doe je nou met die auto's?
1: Nou ja, die verpatsen ik natuurlijk, hè.
0: Hoe snel breng jij ze naar Polen?
1: Ik heb nu een klantje die wil graag een elektrische Volvo hebben. Ik heb er een op het oog. Ik had dan hopen dat hij vanavond stond, maar
0: ik heb er niks over meegekregen. Dus ik was wel een beetje verbaasd over dat.
1: Ik las het en het kan de eerste twee, drie maanden geweest zijn. Maar daarna heb ik er nooit niks over gehoord.
0: Nee, ja. Nee. Dit was een beetje het sombere gedeelte. We gaan het straks even over Electra hebben.
1: Ja.
0: Jongerencentrum.
1: Ja,
0: daar gaan we even van allerlei dingen gebeuren. Ja. En daar word ik dan echt een vrolijk mens van. Maar jij gaat eerst een plaatje doen.
1: Nou, was ik Harry of ging jij? Ik had tegen onze techniek, maar ik pak gewoon de bovenste, maar Godsmack met What About Me.

0: What About Me, hè?
1: Ja.
0: Godsmack.
1: Maar het is ook een nummer van een andere band, What's About Me.
0: Weet ik niet. Ja.
1: Maar Godsmack, waar kwam die vandaan? Een Noorse band of zo?
0: Ik kwam hem tegen en dat klinkt wel lekker. Ik zet hem aan het stuk.
1: Dus dat... maar in het compassie nogmaals heb ik ook een beetje doorgeblaten. Dat doe ik nog wel steeds, ondanks dat ik geen ingezetene inwoner van Vlieteren ben. Het inkomensniveau is wel wat gedaald, begreep ik. En dat kwam niet door mij, denk ik, maar...
0: Ook al zijn
1: we. Nee, maar dat is dan een conclusie die je mogelijkwijs zou kunnen trekken. Maar dat absoluut niet aan de orde.
0: Ja.
1: Maar ik laat een heel leuk stukje over Elektra. Maar dat verbaast me ook helemaal niet. Want in principe is ook een hele pand, wat ik begrepen weer... is weer helemaal in beheer gegeven van Elektra.
0: Van Elektra, ja. Nee, ik heb het stukje even zitten lezen. En ik heb het ook een beetje op papier hier staan. Ja, het gaat weer een beetje naar de oude situatie terug. En met heel veel muziek, allerlei dingen weer. Dus,
1: maar het poppodium en Stichting Open Jongerenwerk worden dan toch wel weer in één geschoven? Of blijven dat twee?
0: Dat weet ik niet. Dat kon ik er niet uit...
1: Maar ik vind het wel fijn dat gewoon heel het gebouw...
0: Een poppodium Elektra zeggen. Ja, dus okay, het zal een poppodium gewoon zijn.
1: Dat zij toch weer het beheer gaan krijgen. Dan heb je ook al dat geneuzel niet over wel of geen drankvergunning.
0: Precies.
1: Openingstijden en overdracht van als je
0: ook die foto in de krant kijkt met het echte tuinfeest buiten. Ja. En je kijkt gewoon, is de gemiddelde leeftijd daar toch wel boven de 40, als ik het heel eerlijk mag zeggen. Want
1: Want
0: de oudere generaties van vroeger, die komen daar nog natuurlijk altijd. En kijk maar naar een blues night of wat dan ook. Ja, je ziet er weinig onder de 30.
1: Dat doen we. Want er was natuurlijk altijd tuinfeest, altijd in de zomermaanden.
0: In de zomermaanden, dat had wel wat. Ja.
1: Onze technicus Arie had daar natuurlijk altijd wel een heel groot aandeel in.
0: Ja.
1: Nou, in de programmering, maar ook in het opvangen van de bands. En een stukje regelen dat. Dus dat want hoeveel jaar heb je dat gedaan, Arie?
2: Een jaar of 15.
1: Ja,
2: dat begon heel simpel.
1: Je bent nooit voorgedragen voor een lintje?
2: Nee.
1: Wat verdoe je,
2: Arie? Misschien de eerste jaren nog niet, hè?
1: 15 jaar.
2: Ja, maar ik wil net uitleggen. Op een gegeven moment, de eerste 4-5 jaar is het alleen een beetje programmeren. En mensen, tot daar je natuurlijk een beetje instapt bij Elektra. Tuinfeest.
1: Ja.
2: Nou, dan maak je ook een beetje boeken en... Nou, op een gegeven moment geloof dat indoor was niet zo lang. Dus naderhand is dat...
1: Dan werd er straks op gekomen. Ja. Want dat is van veel later.
2: Ja, dat is een idee eigenlijk van Jeroen Loeven toen de tijd. En dat was ook eigenlijk geslaagd elke keer. Midden in de winter.
1: Dan nemen we het binnentuinfeest.
2: Ja, dus artiest in de zaal. Ja, artiest achter bij de bar.
1: Ja.
2: En dan boven. Ja. Ja, superleuk.
1: Ja.
2: Ja. Maar goed, het is altijd superleuk. Dat wordt er super, maar het is altijd heel leuk geweest. Hè? En altijd wel een beetje stressen. Op een goede manier. Want ja, komen die bands, komen ze op tijd. Programmeren, je moet allemaal soepel lopen. Dus,
1: opvangen.
2: Ja, sommigen waren lastig. En sommigen waren gewoon meewerkend.
1: Ja,
2: doet de PA het. Enzovoort. Maar dat is altijd wel heel leuk geweest. Het is echt jammer toen de tijd tegen de corona aan. Hè?
1: Ja.
2: Is dat eigenlijk...
1: Een beetje doodgebloeid.
2: Ja. Doodgebloeid, ja.
1: Maar je zal vast heel veel mooie herinneringen hebben. Wat is een van je mooiste dingen die je hebt meegemaakt? Ja. Er zullen er heel veel zijn.
2: Ja, maar dit is wel mooi. Dat is natuurlijk een band... hoe heet die nou ook alweer? Ik weet de naam niet meer.
1: Je wordt wat ouder, Arie.
2: Ja.
1: De tand destijds slaat toe.
2: Maar dat was een heel bekende band. Die was in opkomst. En die trad op in...
1: De staat?
2: Amerikaanse band.
1: Oh, een Amerikaanse band.
2: Ja. Die was net een beetje in de lift. Hè. Een beetje stoner, een beetje rock was dat. En die trad op in Zwitserland. Mojo, die heeft natuurlijk heel veel invloed op de programmering in Nederland. Ja. Dus op een gegeven moment, als je daar geen medewerking van krijgt... dan zegt Modus, die gaan niet bij Elektra staan. Nee. Sliedrecht, die schuiven gewoon door, weet je wel. Jullie hebben maar 2500 mensen buiten. En dit is het budget, dat gaan we niet doen, hè?
1: Nee.
2: Maar de band die moest dan vanuit Zwitserland naar Engeland rijden. Alleen ze hadden één rustdag, op zaterdag. En volgens mij heeft Jeroen dat gedaan. Hij zei, nou, die had dus heel brutaal connectie en communicatie gehad. En ja, akkoord. We gaan naar Lekker Sliedrecht toe.
1: Maar hij heeft toch eerst met de band geregeld aan de show?
2: Nou, ze zou heus wel wat gekregen. Maar voor een heel goed prijsje. En er kwam een bus aan. Echt een bus. Met een aangegraat erachter. En alle spullen in.
1: Paniek, paniek.
2: Wow.
1: Waar gaan we dan neerzetten?
2: Het was allemaal super relaxed. Ja, super relaxed was dat. Die gasten, die maakten het niet mee. Want die zat altijd in beveiliging. En veel meer mensen. En zelf had ik wat van die...
1: En dit was gewoon een beetje een huistuin...
2: Ja, gewoon schappelijk. Je krijgt die ruimte. En je mag gewoon een publiek lopen. En als je wat wil eten, moet je het maar zeggen. Ja. Maar ik had zelf van die vier beugels gekocht. Van Grols. Het kanon. Die had ik een keurig in een mandje gedaan. Een papiertje eromheen. En zo aan de jongens gegeven. Wow, great man. Ik zei, don't drink this now. After the show. Ik heb er niks meer van gehoord. Maar ik denk dat ze het dus na de show...
1: Maar dan waren ze toch wel zo professioneel dat ze zeiden... Wij moeten nog optreden. Ja. Dus even...
2: Ja, want hun zaten volgens mij... was de laatste dag ik buiten. Dus ja, dan is dat van 9 tot 10. Maar zo'n 10 uur moest alles natuurlijk dicht. Maar dat was wel een hele leuke herinnering.
1: En de staat, hij nog een keer...
2: De staat ook, ja.
1: Uit Nijmegen, geloof ik. Had je al een jaar van tevoren geboekt? Voordat ze...
2: Ja, die kwamen net in die tijd op toen ze geboekt waren bij ons.
1: Ja,
2: dat ging ook als een speer. Ja, dan ga je van, ik noem wat, van 1000 euro. Bij andere festivals kon je 5000 of 10.000 krijgen. Maar ja, contract is contract.
1: Maar want hebben ze nog wel geprobeerd er onderuit te komen? Of
2: dat weet ik zelf niet.
1: Dat weet je niet.
2: Maar... ik heb het vermoeden van wel dat ze baalden niet tijdens het optreden natuurlijk.
1: Nee, want ik kan me niet herinneren dat ze daar meteen is in.
2: Nee, volgens mij maakt de manager zich meer druk dan de
1: band.
2: Maar ik kan het niet officieel bewijzen.
1: Maar ja, dat is dan toch ook wel... Als je daar staat en denk je, potverdomme, het is toch wel mooi gedaan.
2: Ja. Maar zo heb ik natuurlijk een heleboel verhaaltjes. Dat is altijd een hele leuke ploeg, programmeraad. Dus,
1: maar heb je daar voor jezelf ook ooit wel eens notities van gemaakt? Want ik kan me voorstellen dat het gewoon als Elektra straks zoveel jaar bestaat... Daar eens een keer een boekje over uitgeven. Ja, jongens, wat voor band... Zoals met de Grols, dat zijn gewoon luchtige verhaaltjes.
2: Ja.
1: Waarmee je dan ook een stukje van over de band zou kunnen zeggen.
2: Ja, zo zijn er natuurlijk heel veel bands die je wel binnen gehad hebt, zeg maar. Dan moet je ook een fotootje erbij hebben, bij wijze van spreken.
1: Ja, precies.
2: Want ik heb toen de tijd Kamchatka, dat is ook wel met Per Weiberg.
1: Ja.
2: En die zat in Opet, een hele beroemde progressieve band uit Zweden, geloof ik.
1: Ja, die zijn 2 keer geweest.
2: Ja, die zijn 2 keer geweest, maar op een gegeven moment had ik wat tweedehands platen gekocht, weet je wel, voor 5 euro of zo. En er zat Alcuin in. Ik zei, this is the best progressive band from the Netherlands. Alcuin. Ja, die stond echt te kijken, wat is dit, joh?
1: Ja.
2: Krijg gewoon een paar van die oude bands, van die platen, weet je wel. Toen waren die vinylplaten nog niet zo duur.
1: Nee.
2: Dat maken ze nooit mee, joh. Het is gewoon heel gemoedelijk van, hier wat platen. En die drummer pakt er ook gelijk een plaat eruit. Het is mij 5 euro gekost.
1: Want die hadden toen voor het eerst keer het huiskamerconcert.
2: Ja, dat was echt heel super was dat toen.
1: Ze speelden zelf in niet op podium, echt waar.
2: Zonder op het podium. Maar Jeroen zei, ik wil gewoon dat je beneden staat.
1: Ja, maar er waren allemaal schemerlampen en zitbankjes.
2: Ja, en rond. Ja, het was gewoon te gek. Het was echt eigenlijk leuker.
1: Ja, de tweede keer was het met Koningsdag, geloof ik. Toen stonden ze wel op het podium.
2: Klopt, ja, maar leuke dingen, klopt.
1: Ja, klopt.
2: En ik hoop dat het weer terugkomt. Ja. Ja.
1: En toen later is het natuurlijk Binnentuinfeest geweest.
2: Toen kwam er een indoor idee. Ja.
1: Indoor idee.
2: Ja.
1: En Joop, je hebt er nieuws over. Jazeker.
0: Ik?
1: We moesten Joop even wakker maken. Ook dit jaar...
0: Dit jaar hebben we een indoor tuinfeest. En die staat gepland op 12 december dit jaar.
1: Ja.
2: Altijd in december, hè?
0: Ja. Altijd in december.
2: Ze hebben nu 2 bands, zag ik, maar wij hadden altijd er 4 of 5. Maar misschien komen er nog bij.
1: Het kan zijn dat er natuurlijk nog wel meer mensen.
0: Het zullen er best wel weer een paar worden, ja.
1: Maar jij had er een artikeltje over, Joop?
0: Nou, dat stond een artikeltje over dat het zaterdag 12 december 2026 weer een tuinfeest indoor aan de Sociaalse Vieren.
1: Maar er staan nog geen tijd bij, dat ze inmiddels al beginnen om
0: 12. Nee, ik ga ervan uit als er meer dan 4 of 5 bands zijn, dat ze smiddags al beginnen.
1: Dat je eerst een ontbijtje kan komen doen. Met de strijk.
0: Je laat je bed het rond, maar dat zal net zoals alle tuinfeesten 1 uur beginnen, denk ik. Maar een van de grote acts die ze dus hebben is Penne Corrida. Die is al meer geweest. En ik moet zeggen, nou, het was echt keigoed. Nou. Dat is die band die van alles nog wat een beetje Hollandse deun ook in heavy metal speelt. En,
2: heel snel.
0: Ik heb ze in Dordt gezien vorig jaar. En het jaar daarvoor geloof ik ook nog een keer. Dus ja, dat is gewoon een superact is dat.
1: Ja. Nou ja.
2: Dat is ook, ja.
1: Arie gaat nu even een plaatje
0: draaien. Oh, Arie een plaatje draaien.
1: En misschien dan even...
0: Nou ja, er is nog een aantal data's. Misschien wel leuk om te vermelden wat er binnenkort komt.
1: Ja, goed. En misschien kunnen we dan via Spotify of zo even kijken of we een plaatje van die band kunnen opsnorren. Als dat lukt. Arie, wat heb jij...
2: Ja, ik heb eens een keer zin in Led Zeppelin.
1: Oh, nou, we kunnen altijd.
2: We kunnen altijd, maar.
1: Maar een keer zin, daar moet je toch altijd zin in hebben.
2: Ja.
1: En dus van Led Zeppelin 2.
2: Ja.
1: Een van de mooie roezen, vind ik.
2: Heartbreaker.
1: Ah, oké.

0: Ja, Led Zeppelin, hè? Lekker.
1: Ja, Arie, dus dat. Ja, fijn dat je er even keer een zin in had.
0: Ja,
1: ja. Misschien dat we dit nummer gewoon moeten gebruiken als onze standaard opener.
0: Ja.
1: Joop? Democratisch zo te zien, niet aangenomen. Ja, oké. Maar wij doen daar niet moeilijk aan. Nee. Joop, ik heb goed nieuws voor je.
0: Ja, dat is.
1: Nee, het aantal scheidingen in Nederland laat een dalende tendens zien. En dat zal misschien deels te maken dat mensen minder snel trouwen. Of überhaupt niet trouwen. Maar het blijkt dus dat het aandeel scheiders van 60 jaar en ouder zwaar oververtegenwoordigd is. Dat is op dit moment de doelgroep die het meest aan het scheiden is.
0: Oh.
1: En dat zal misschien te maken hebben dat de liefde, de seks, de interesse in elkaar, het uit elkaar geroeid zijn. Nou, noem maar op, misschien bij die leeftijdscategorie wat meer speelt dan als je nog jong en enthousiast bent en nog leuke dingen in elkaar ziet. En een van de redenen is dat zij toch een scheiding doorzetten, is dat ze eigenlijk ook de doelgroep is die gelet op hun financiële positie de grootste kans maken om toch andere woonruimte te vinden. En een van de grote problemen is bij jonge stellen dat als zij gaan scheiden, dat de financiële mogelijkheden om uiteindelijk ook uit elkaar te gaan en ieder zijn eigen weg met een zelfstandige woning, dat financieel technisch die ruimte er niet meer is. Op zich vind ik dat geen verkeerde ontwikkeling, want ik denk dat mensen soms wat te makkelijk scheiden. En soms is een scheiding ook echt wel de oplossing, om maar even te goede. Maar ik denk dat door het feit van we zijn toch een beetje aan elkaar verbonden, dat je misschien dan toch een beetje harder gaat werken om er wat van te maken. Laat ik het even zo zeggen. Kijk, en jij valt dan in de doelgroep die eigenlijk de grootste slaagkansing hebt. Dat als jij zegt van schatje, het is mooi geweest.
0: Ja.
1: Toedeloe, daar is het gat van de deur en daar verdwijn ik. Dat jij dan toch gewoon in de doelgroep ziet die de grootste kans maakt om weer snel een eigen stekje te vinden. Nou, dat moet jou toch wel een fijn gevoel geven. En ik wil niet zeggen dat je van je vrouwtje afgaat. Maar dat als die situatie zich voordoet, dat je eigenlijk best wel een gelukkig mens kan zijn. Dubbel eigenlijk.
0: Heel gelukkig wou je zeggen.
1: Dubbel. Ja, dat je dan echt gelukkig gaat worden misschien.
0: Maar ben ik blij dat ze niet naar deze uitzending luistert.
1: Misschien denkt ze,
0: je zal net zien dat ze naar zitten luisteren.
1: Joop heeft altijd gezegd van meisje, dat is niet verstandig, want dat wordt bijstand. En dat wordt ergens in een fletje, 10 hoog, achteraf, weet ik wat. Maar dat valt allemaal wel mee. Ik zie je wel een beetje glimlachen, Joop.
0: Een vrijstaande villa.
1: Maar ik vind dat dan wel leuk om dat soort artikelen te lezen.
0: Ja, oké, maar
1: dan wat dieper gaan.
0: Het is ook natuurlijk, hoe ga je met elkaar om? Laat je elkaar gewoon in de waarde en je doet allebei gewoon je dingetje. En, als zijn er dingen die je samen moet doen, doe je die gewoon lekker samen. En de rest, iedereen zijn eigen dingetje, hoor. Doei.
1: Ja.
0: Ja. Nou, het langste vol, hè? Het langste vol.
1: Ik hoop niet dat ze luistert, Joop.
0: Nou ja. Heb je
2: wel een vakantie
1: vrij, hoor. Nee, maar dan lees ik dat en denk je, Ed, waarom lees je dat? Wat interesseert jou dat nog wel? Maar
0: bericht ging eigenlijk groet uit Zaventem of zo. Einde verhaal is.
1: Nee, maar dat zijn dan wel artikeltjes waarvan ik een beetje gaat.
0: Vrolijk voor woord. Ik dacht wel vrolijke dingen gingen doen.
1: Nee, maar kijk dan zeg je van oké, dan heb je Ed weer. Klimaatdrama. Maar kijk, wat er natuurlijk in Tibet is gebeurd. Dat daar een ijsblok van een kilometer breed en 500 meter los schiet van de berg en een hele hoop leed verricht. Tibet is een van de landen die eigenlijk 0,0% bijdraagt aan die klimaatverandering. Maar die zijn
0: natuurlijk. Nou, landverandering geworden.
1: Maar die zijn nu wel de grootste slachtoffer van iets wat ze zelf niet hebben veroorzaakt. En dat soort artikelen lezen.
0: Maar ja, dat weet je gewoon. En dat is natuurlijk een heel erg bergland. Heel veel bergen met gletsjers erop.
1: Ja, maar ja. De reden dat de kletsjes...
0: El Niño, dat is de grote boosdoener momenteel.
1: Ja, maar daar is...
0: Nee, dat heb ik net weer zitten lezen. El Niño, die hebben we tot februari 2027. Die krijgen we nog steeds extreem weer van. Ja,
1: klopt. Alleen...
0: Extreme hitte, extreme weersomstandigheden. Dat is gewoon een klimaatstroming, een stroming op
1: ja,
0: de oceaan.
1: Daar gaan we niet uit.
0: Daar krijgen natuurlijk de stikstofboeren weer de schuld van.
1: Dat is een jaarlijks natuurlijk verschijnsel. Ja,
0: alleen, en hij is nu heel heftig.
1: De heftigheid wordt wel versterkt door...
0: Wordt wel iets versterkt door het klimaat. Maar iets staat er.
1: Ja, we zouden wat vrolijks van doen volgen.
0: Ja, vrolijk. Ja, we zouden even een klein stukje van die band laten horen. Penna Corrida.
1: En waarom gaan we dat doen, Joop?
0: En waarom gaan we dat doen? Omdat dat gewoon een lekkere...
1: Nee, omdat er op 12 december...
0: 12 december een indoor tuinfeest is. Okay. Waar dit een van de acts is.
1: Ja. Welk nummer gaan we doen?
0: Maar pak hem erin, joh. Captain Jack of zo.
1: Gaan we doen. Ah, je had hem toevallig bij hem. Godverdorie.
0: Ik dacht dat hij al gekozen had.
1: Ja. Bring me back to the railroad truck. Bring me back to the railroad.

0: Ja,
1: ja, Europapa. Penna Caurida. Ja, 12 december op het Indoor Time Feest. Ik heb ze een aantal keren gezien. Ze brengen dus ja, de hele dagse popmuziek.
2: Yeah.
1: Brengen ze met een metal jasje. Brengen ze dat te horen. Ik moet zeggen, het klinkt best goed.
2: Ja, ja, ja.
3: Nou, en ik denk...
2: We gaan er vast naartoe.
3: Dus twee uurtjes lang
2: ja, of ze twee uur spelen, dat weet ik niet.
3: Maar laat het dan 90 uur.
2: Ja, oké. Okay, dus. Hey Joop, ik las dat in Gouda is er een middelbare school die de leerling kledingvoorschriften gaat doen. En dat betekent eigenlijk dat je niet meer op slippers, minirokjes, korte broekjes waarvan de billen eronder uitschrijven. Maar ook geen capuchons en dat soort dingen. Ze willen gewoon van joh, iedereen dient zich gewoon zoals dat in de burgermaatschappij gewoon in het bedrijfsleven werkt. Waarden en normen, gewoon nette kleding. En ze gaan daar misschien wel een bepaalde tendens in. Kijk, in Engeland en Australië, in dat soort landen, in Amerika. En ook in Gambia is dat gewoon gebruikelijk uniform. Nou ja, maar misschien, Joop, jij bent ook penningmeester. Ik kan me ook voorstellen, willen wij als Radio Merwe RTV, als medewerkers, onszelf representatief kunnen tonen, dat jij ook in bestuur gaat bespreken, dat wij ons een beetje passend gaan kleden.
1: Jouw burka doen.
2: En niet van die korte broeken zoals Bert en zo. Ja, en van die uitgelebberde bloesjes van de witte zo. En misschien ook dat ze even een keer naar de kapper kunnen gaan. Bepaalde jongens die programma's komen maken. Geen baarden, bijvoorbeeld. Er valt wat stil.
1: Heb jij het nummer van dat bikje dat weer opgehaald wordt?
2: Je was wat stil, maar ik begrijp dat je erover nadenkt.
1: Nee. Ik denk, joh. Wat zit hier nou met dom te praten?
2: Nee, maar voordat ik een voorstel ga uitwerken, wil ik wel eerst even weten, penningmeester, is daar überhaupt geld voor?
1: Voor jou 25 cent.
2: Ah, ja, dat schiet daar niet op. Ja.
3: Nou, je hebt het natuurlijk wel.
1: Nou ja, kijk, dat op scholen bepaalde kledingvoorschriften zijn, ben ik helemaal niet tegen, hoor. Want je ziet af en toe figuren lopen en denk je, jongens.
3: Nee, maar je hebt tegenwoordig mijn schoolkleding. Nou ja, ik zie het probleem niet, hè, als dat zo is. Maar ik zie het bijvoorbeeld in een restaurant. Daar heb je ook etiketten, toch?
2: Ja.
3: Nou,
2: ja.
3: Als je dan een keurig meisje ziet, keurig gekleed. Maar je ziet er ook wel eens bij. Denk ik, ja, kom jij net uit je bed of zo, weet je wel.
1: Ja.
3: Ja, op een gegeven moment, jij bent klant, zit een commerciële gedachte achter dat je komt eten. En je moet niet het idee hebben, wat heb ik nou weer bij mijn tafel staan?
2: Ja.
3: En dan kan je zeggen, ja, het is modern en dit en dat. Hè. Stel dat iemand helemaal vol met de tatoeages zit. Ja. Hij kan zijn werk ook goed doen, weet je wel. Maar
2: dat is ook een beetje een van de overwegingen van school straks in het bedrijfsleven. En nogmaals, dan maakt het natuurlijk ook nog wel een beetje uit in welke sector je werkt. Word je ook, als je op een advocatenkantoor werkt of bij een woningbouwvereniging of waar dan ook.
3: Ik heb wel eens een leuk voorbeeld. Hè. Op een gegeven moment zit je op een zaal waar je werkt. En dan komt er iemand op zijn sokken voorbij.
2: Nou, ik hoop niet dat het stinkt.
3: Nee, maar toch. Waarom doe je nou je schoenen uit? Weet je wel? En ja, het interesseert me verder een rol. Maar als iedereen nou allemaal op zijn sokken loopt, bij wijze van spreken. Of op slippertjes.
2: Ja,
3: doen is je moeilijk, toch? Maar aan de ene kant denk ik van het is een kleine moeite om gewoon een klein beetje etiketten.
2: Nee, maar als jij straks naar een vergadering moet waar het over miljoenen bedragen gaat en waar je wel een grote orde binnen kan slepen, dan kan ik me voorstellen dat ook de tegenpartij gewoon verwacht van ik wil wel dat ik een volwaardig gesprek partner tegenover me heb. En een van de elementen waar ze naar kijken is al niet de kundigheid en de kennis en de spraakvaardigheid, maar ook hoe iemand zich presenteert. En dat is ook een stukje van kleding, laat ik het even zo zeggen.
1: Ja. Nou ja. Maar ja, ik kom natuurlijk wel eens op die ROC's en dat zie je van die figuren lopen die...
2: Ja, waar ligt dan de balans? Hè? Daar kijk, ik kan me voorstellen, als jij gewoon punker bent, dat is wel je identiteit. Maar ja, dan nog. Maar tot hoever mag je dan gaan? Mogen oorbellen dan wel, bij wijze van spreken? Of neusringen? Ene kant begrijp ik het. En ik denk ook van, jongeren hoeven ook niet als hoerie snoerie's over de schoolplein heen te lopen. En dat is misschien ook weer een beetje te grof uitgedrukt. Maar ik vind wel...
3: Het is lastig.
2: Het is een beetje lastig.
1: Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk altijd met leerlingen gewerkt. En
2: maar die moeten allemaal een ketelpak toch aan, of niet?
1: En als ze bij mij kwamen solliciteren en ik had een beetje twijfels over de haardoors of andere dingen, dan had ik gewoon gezegd van, sorry vriend, als je hier bij mij in de opleiding wilt, dan zou ik wat aan je haar doen. Zo al de staal uit je lippen en overal vandaan halen. Want dat kan absoluut dus niet. Het leven is gevaarlijk.
2: Nee, okay, nou, maar dan
1: en dan doen ze dat ook gewoon. En dan ziet het er echt heel anders uit. En ik moet zeggen, daar hebben ze absoluut daaraan nooit geen spijt van gehad. Nee,
2: nee. Maar dan is de argumentatie is veiligheid.
1: Veiligheid, natuurlijk.
2: En niet representativiteit.
1: Nou ja, dat breng je dan in een voorzichtig, ja,
3: ik heb wel eens een documentaire gezien. Dat ging over een nudistenkamp. En daar heb ik een klusjesman rondlopen. Ja, dat moet ook gebeuren, toch? Als er een lampje of iets aan. Maar daar werd gezegd, ja, Jantje, jij doet er maar even je broek aan en een riempje met je gereedschap. Want je gaat niet piemelnaakt ergens in boor of zo, weet je. Want als het boordje valt of een boordje...
2: Het gaat ook wel een stukje veiligheid.
3: Ja, er kan wel eens iets gebeuren natuurlijk. Dat er een plugje uitgaat of hij valt van de trap af.
2: Ja. Nee.
3: Ja, dan moet je toch werkkleding aan, toch?
2: Ja.
1: Kukken.
2: Nee, maar dat... Ja, oké.
1: Nee, maar ik ben daar best wel een beetje voorstander van. Dat je een beetje normaal gekleed naar school of werk gaat.
2: Ja.
1: Nee, dat is niks mis mee. Dat? Er zijn scholen waar je denkt van, nou jongens,
2: het
1: lijkt wel halve bordelen af en toe.
2: Joop,
1: ja.
2: De eerste uitzending van het nieuwe seizoen. En we zitten op dezelfde golflijn een beetje. Kunnen we dat even ergens in een logboek noteren of zo?
1: Nou, we hadden nog even de concertagenda van Elektra, hè? Weet je toch?
2: Ja,
1: je loopt er overheen met
2: Nee, maar dit vond ik gewoon ook even leuk.
1: Nee, we hebben nog...
3: 4 minuten 20.
2: Ja, dat doen we.
1: Nou, een aantal we hebben het over het tuinfeest gehad en over Elektra. Dat Elektra gewoon weer heel veel leuke dingen gaat doen. Een aantal data's die nu echt schrijven het op in je agenda. Dat zaterdag 12 december staat er een comedyavond op het programma. Met onder andere Tom Gerrits, Jacob Hiemstra en Jelle Brouwer. Voor muziekliefhebbers staat er op 10 oktober een bijzondere avond gepland met de Slierikse band
3: The Machine.
1: Die bij Elektra de release van hun nieuwe album viert. Dus
3: dat wordt mijn eerste concert in Elektra.
2: Ja.
3: Okay. Na de
1: En zaterdag 31 oktober wordt Elektra omgetoverd tot een speciale Halloweenavond. Bezoekers kunnen dan dansen op de alternatieve punkrock, gothic en emo-klassiekers.
2: Ga jij dansen, Joop?
1: Nee, natuurlijk niet. Wij hoeven ons helemaal niet te verkleden.
2: Nee,
1: je ziet eruit als een wandelend lijf.
2: Hey, ik ben netjes gekleed, joh.
1: Dat maakt niet uit. Maar dat is de komende tijd voor Elektra.
2: Okay.
1: En er gaat natuurlijk nog veel meer gebeuren. Het is te ver om op te noemen. Het is allemaal te lezen in ons plaatselijke leugenaartje. En dan komt het helemaal goed.
2: Goed zo. Wie doet er nog een muziekje?
3: Ja, ik heb 1 minuut 30 van Black Sabbath klaarstaan. Dus we kunnen nog een minuutje praten. Ik denk dat het een mooie afsluiting is.
2: Ja.
1: Prima. Doen we dat, joh. Maar misschien de markt. Ben je nou al op de markt geweest?
2: Nee.
1: Nou, dat is best leuk. Want ik was er elke donderdagmiddag kom ik er. Het wordt heel aantrekkelijk met acts en zo. Er liep nou een clown met ballonnen. Er liep een kerel op stelten liepen rond.
2: Maar over welke markt hebben we?
1: Onze wekelijkse markt.
2: Misschien gaat het op woensdag?
1: Ja.
2: Ja, je hebt het over donderdag.
1: Nee, woensdag.
2: Nee, jij zei donderdag.
1: Woensdag.
2: Ja hoor, hierzo.
1: Nee. Oh, donderdag. Oké. Woensdag, sorry.
2: Nee, maar...
1: We gaan het aantrekkelijk maken met heel veel activiteiten op de woensdagmiddag. Dus,
2: maar waarvoor is dat nodig?
1: Nou ja, om het gewoon nog leuker te maken. Het is natuurlijk een plek van saamhorigheid waar oud en jong bij elkaar komen.
2: En op de markt, nog steeds die daalder een gulden waard? Of een gulden is een daalder waard?
1: Nee. De euro is minder waard.
2: Nee, maar... Komt dat omdat de gemeente te hoge standplaatstarieven hanteert? Want dan, uiteindelijk moeten we terug.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is best wel altijd wel druk op die markt.
2: Ja.
1: Er loopt altijd wel aardig wat volk rond. Visie eten of gezellig kletsen met elkaar.
2: Ja.
1: Ja, het is gewoon leuk. Dus elke woensdagmiddag naar de markt, altijd leuke dingen.
2: Ja, en je komt waarschijnlijk nog wel eens wat oude bekenden tegen.
1: Ja, tuurlijk. Dan kom je altijd even daar een praatje maken. Ja,
2: of eigenlijk is het gewoon meer een sociale ontmoeting plaats. Zonder drank. Dat je hier en daar een kropje sla koopt.
1: Ja, een zakje of een visje met haringkie. Kan mij schelen wat.
2: Misschien een bolletje wol.
1: Maar we gaan eruit met een muziekje, toch? Begreep ik.
2: We gaan er gewoon uit, Joop. Over 14 dagen zijn we er weer?
1: Nee, ik niet.
2: Joop niet?
1: Ik ben er niet.
2: Jeetje zegt
1: dat. Nee, het is mijn laatste vakantiedag.
2: Dan geniet er alvast van. Ja. En we gaan luisteren naar een instrumentaal nummer van Black Sabbath, wat al gestart is. Ambro.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

luistert natuurlijk weer naar je eigen haardrockprogramma hier bij Merwe Radio. Afleveringetje 1694. We gaan met stip naar 1700 toe. Leuk, leuk, leuk. Opener is de nieuwe single van het upcoming album van Arcado. En dat album is nummertje 3 en dat is ook het derde album. En deze single hebben ze vrijgegeven en dat samen met Ziva's leadsinger Annette Johansson. En het is al meer dan 100.000 times op Spotify bekeken. Dus ik ben eigenlijk nog een beetje laat. Want ik kreeg eigenlijk een berichtje dat ik er nog 3 van mag draaien van dit nieuwe album. Kom pas 13 november uit. Dus daar ga ik er zeker een hoop van draaien. Echt een geweldig album. Want ik heb hem vanmiddag al even 2 keer zitten beluisteren. Hij is echt te gek. De volgende, ook een nieuwe single. En dat is van Michael Borman's Jaden Heart. Nou, Jaden Heart was gewoon een band. En daar was de zanger Michael Borman. En die komt 2 oktober uit. Maar de single mocht ik van de platenmaatschappij nu al gaan draaien. Die heet Stop Those Rainy Days. Hier is Michael Borman.

En in de jaren 70, 80, Jade Heart, een hele grote band. Ik heb hem zelfs in de top 100 die ik ga doen, 18 december... heb ik al een nummertje van Jaden Heart binnengekregen. Dit komt van zijn nieuwe cd Southwest. Stop Those Rainy Days. En dat is een single. En hij komt pas 2 oktober uit. We gaan even wat heftiger doen. 28-8, dat was vorige week volgens mij. Kwam deze cd uit bij Metalville. Blood White. En debuutalbum From Hell. En klinkt wel lekker hoor. Luister maar.

0: Metal Shock, hard rock op Merwe Radio. Elke vrijdagavond om 9 uur. Nieuw bij onze sponsor.
1: Ja, en niet zomaar een nieuwe. De nieuwe Camelot Dark Asylum is CD van de week geworden hier bij Metal Shock. En zeer terecht, want ik heb het album al een paar keer zitten luisteren. En hij wordt steeds beter. Er zitten ook heel veel gastzangers en zangeressen bij. En ik ga het met een gastzanger beginnen. En dat is Tobias Sammet. En die kennen we natuurlijk van Ed Guy en Avantasia. En die hebben ook een nummer volgezongen en die heet One Last Masquerade op de nieuwe Camelot samen met Roy Kahn. En die klinkt zo.

Ja, CD van de week, de nieuwe Camelot, Dark Asylum. Dit was One Last Masquerade met Thomas Zobia van Ed Guy at Adventure. En straks natuurlijk nog een nummer. De volgende die klaar staat is het afscheidsalbum van de band Sinner. En dat vind ik wel jammer, want daar heb ik echt heel veel schijfjes van deze band. De laatste heet Boom Bang Goodbye. Nou, dat is kort en krachtig. En ik heb ook een kort nummertje. Oh, wacht even. Ik zit helemaal verkeerd. We gaan Sinner nog niet doen. We gaan eerst naar Kindred Noord. Vind ik het album, het melodic hardrock album van het jaar, moet ik je wel zeggen. Want ik draai het hem bijna elke dag. Ook weer uit Zweden. Is 3 weken geleden uitgekomen. Ik heb er al 4, 5 nummers van gedraaid. En er komt er nog eentje, Lost Control. Hier is Kindred Noord.

Ja, de debuutalbum van Kindred North. 3 weken geleden uitgekomen. Al heel veel keer gedraaid hier in Metal Shock. Het nummer Lost Control. Nu gaan we wel naar Sinner. Het afscheidsalbum Boom Bang Goodbye. En, het is een nummertje van 3 minuten. En dat heet Hellbreaker.

0: Ja, de nieuwe Sinner Boom Boom Goodbye. Het afscheidsalbum van de Duitse band.
1: Ballad van de week.

0: Ja, wat een stem. Eric Cronwall, natuurlijk bij Heat gezeten en Skid Row. En nu is hij op zijn nieuwe soul album Bad Bone. Ik heb hem gewoon aangeschaft. Deze heb ik niet gekregen van de platenmaatschappij. Die heb ik gewoon gekocht. Geweldig album Bad Bones. En Who's the Winner? We gaan naar... waar gaan we eigenlijk naartoe? Wat gaan we doen?
1: Nieuw!
0: Juist!
2: Bij onze sponsor.
3: Ja!
0: Ja, dat superalbum, nieuwe album van Camelot, Dark Asylum. Zat ook een lekker snel nummertje op. The Sleeping Mind. En die klinkt, zo.

0: Metal Shock. Hard rock op Merwe Radio. Elke vrijdagavond om 9 uur.
1: Ready. Heel lang geleden.
2: All right. Here we go.

Ja, de vreemde eend in de bijt in een Metal Shock. Give a little bit, natuurlijk van... Supertramp. Je moet er wel even opkomen. Maar Tesla, die maakte dit jaar een album, Homage, heet die. En er staan allemaal covers op van andere artiesten. En ze geven er eigenlijk een beetje swing aan. En ja, toch vind ik het een leuke uitvoering van Give a Little Bit van Supertramp. Dus ook begin van, of half van het jaar uitgekomen, Tesla met Homage. Verleden week had ik als ballad van de week Zaan en Cody. En nou ga ik het openingsnummer draaien van het nieuwe album Beautiful and Damned. En dat heet Surfer. En hier komt-ie.

Ja, de band Saan en Cody van de nieuwe CD Beautiful and Damned met Sever. Ik heb even wat tijd over, dus ik start gewoon wat in. En die zomer had een oudje van Hendrix. Die halen we even een paar minuten, want ik heb iets te kort ingecalculeerd. Na mijn Power Girls, 2 uur lang hier bij Merwe Radio. Dus blijf zeker hangen. Voor mijn interview met een of andere lijsttrekker, politieke partij. Dus blijf lekker hangen. Hanny, die is aan de beurt, dus komt allemaal goed. Luister nog even naar Jimi Hendrix. En ga ik eruit straks met Alcatraz. Ja, een cd'tje van vorig jaar, Prior Convictions. En dat is volgens mij met de nieuwe zanger die ze hebben van Alcatraz. En er staat een nummertje op, dat wordt ingesoleerd, jongen, dat wil je niet weten. Dus hier wil ik eigenlijk helemaal draaien voor jullie. Volgende week, dan ben ik er nog. En dan ga ik 4 weken op vakantie. Dus ja, moet je het met andere mensen doen. Maar ik zou zeggen, tot volgende week. Have a nice weekend. En we gaan er straks uit met Alcatraz. Hier is Jimmy nog even.

0: Doei.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
3: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
2: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
4: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
2: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Merwe Radio.
8: Lekker hoor, die muziek.
9: Girls, girls, girls, girls, girls, girls.
10: Girl Power, het programma door en voor girls van alle leeftijden.
11: Met altijd een bijzondere gast live in onze

0: stiekem ook.
1: Vanavond spreken we met de politieke moeder van Elektra. Een powervrouw die zich al 25 jaar als vrijwilliger inzet bij Knots. Een warm hart heeft voor het sociaal domein. Die zich inzet voor de avondvierdaagse. Die gezien wordt als een vooruitstrevende en waar nodig behoudende politicus. Met een grote voorliefde voor de Engelse rockband Queen. Met niemand minder dan Hanny Visser. Welkom Hanny.
2: Ja, goedenavond. Leuk om er te zijn.
1: Super fijn dat je er bent. Je stond eigenlijk al vanaf het begin af aan op ons lijstje. Dus daar hebben we nooit over getwijfeld, hè Peet?
0: Helemaal niet.
1: Nee, was gelijk een go voor ons. En net luisterden we naar Grupo Sportivo. Die eigenlijk heel, wat we niet meer mogen doen, hè, fluiten. Dat is eigenlijk hoe ze beginnen met het nummer. Echt het bouwfluitje. Maar het is wel de tijd waar we nog uitkomen, hè Annie?
2: Ik heb ze nog meegemaakt in de Boonklaargroep op Sportivo. Ja. Dat is heel lang geleden.
1: Dat is een Haagse band. Ja. En dat heeft heel veel, heel veel gestaan hier in Sliedrecht. Hè? Als we het hebben over muziek. En ik heb volgens mij in Boonklaar... Nee, niet. In de Boonklaar heette dit toch?
0: Ja.
1: Ja. Ja, dan heb ik zelfs nog geserveerd met dienbladen en zo. En
2: dat, dat zou zomaar kunnen.
1: Hoe heette die? Van Heaven. Die waren er ook een keer.
2: Tavares.
1: Ja, Tavares. Ja, bedankt. Ja, wat dat betreft hebben we als Sliedrecht, vind ik, wel een hele grote historie.
2: Ja, maar ja, we leveren wel heel veel in ook.
1: Ja.
2: En dat vind ik wel ingewikkeld.
1: Ja. Ja, dat is dat stukje behoudendheid wat je dan ook weer hebt voor het dorp, denk ik.
2: Ja, maar... Het zijn de leuke dingen langzaamaan die ingeleverd worden.
1: Ja.
2: Een dorpshuis in het dorp. Dan doen we een dorpshuis buiten het dorp. En nu zeggen we een dorpshuis is geen overheidstaak meer.
1: Ja.
2: En dan denk ik, ja, het leuke gaat weg voor mensen in Sliedrecht.
1: Ja.
2: Dat gaat maar hard.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mij ook. Ja. En ik denk...
0: En mij ook heel erg. Ja.
1: Is dat dan niet meer iets van vrouwen, denk ik dan wel eens? Hè? Dat we met ons vrouwenhart echt connected zijn. En dat mannen daar toch wat minder emotioneel en wat meer rationeel in zitten?
2: Nou, weet ik niet. Want ik kijk dan ook wel eens op de Facebook, openbare Facebookpagina's van bepaalde instellingen. En eigenlijk zijn het veel meer mannen die reageren dan vrouwen. En juist mannen ook best wel vanuit emotie. En ik zeg niet dat wij vrouwen niet vanuit emotie... Ik zeg niet dat wij vrouwen niet vanuit emotie reageren. Maar

0: Elektra, maar dan Elektra echt zoals Elektra hoort te zijn. Inloop voor jongeren, in gebruik voor jongeren. En heus wel met medegebruikers. Maar niet dat de jeugd dadelijk weggeschoven wordt voor commerciële belangen. En mijn tweede droom die ik nog wel heb voor Sliedrecht is... klinkt heel raar, maar wel de haven op een andere manier gebruiken. Veel meer als ontmoetingsgebied dan wat het nu is.
1: Ja.
0: Ja, het zijn nog wel twee wensen die ik voor het dorp heb.
1: Ja, nou, klinkt wel mooi.
2: Ja, zeker.
1: Dan gaan wij daar wel naartoe, toch,
2: ja.
1: Peet?
2: Ja. Nou, ik heb ook nog wel plannen voor de haven.
1: Ja. Mogen we je nog wat vragen over Elektra? Of is dat
0: je mag wel alles vragen over Elektra.
1: Okay. Eigenlijk weet niemand nu wat er aan het gebeuren is. En het is allemaal nog dicht en het is allemaal nog niet in werking. Er komt een soort beheer erin. En we zitten dan met podia en we zitten met muziek en we zitten met jongeren. We zitten ook met jongeren.
0: Ja, we zitten
1: die
0: met jongeren,
1: nu ook. Maar weet je, die oudere groep, zeg maar, die er ook graag komt, omdat de muziek past bij. Past bij ze.
0: Ja.
1: Die
0: is ontheemd.
1: Ja.
0: Ja, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Kijk, het bestuur en de jongerenwerkers van Elektra hadden natuurlijk al heel lang de wens van er moet gewoon wat met het pand gebeuren, want we stoken ons geheel, we hebben lekkage, al dat soort dingen meer. Toen zijn ze gaan praten over het opknappen van Elektra. En dat werd groots en meeslepend gemaakt in het gemeentehuis. En dat heeft er in 2021 toegeleid dat er een plan kwam van 1,4 miljoen... voor het verbouwen van Elektra. En in mijn optiek ging het daar fout, omdat er gekeken is met de ogen van gebouwenbeheer en van vastgoed, in plaats dat ze gekeken hebben met de ogen van wie zit erin en hoe gebruiken ze dat en wat is er dan nodig. Toen is er in 2022 zijn natuurlijk verkiezingen geweest. En de wethouder van nu, die was geloof ik 4 maanden wethouder. En toen moest hij gaan bellen naar alle fractievoorzitters van ik ga het niet redden met 1,4 miljoen, maar er moet nog 8 ton bij. Dus inmiddels zit er 2,2 miljoen in het pand. En het staat leeg. En dat heeft grootste deel te maken met politieke wil om niet meer het beheer te geven aan het bestuur, een vrijwilligersbestuur van Elektra. Maar daar moet een professionele beheerder op. Want die zou beter in staat zijn om ruimtes commercieel te verhuren. Daar komt het eigenlijk heel kort gezegd op neer. Het bestuur van Elektra die wilde dat niet. En dat is ook wel te begrijpen als je het 50 jaar goed gedaan hebt. Of in ieder geval het beheerd hebt. Zonder dat de gemeente er naar omkeek. Dus in mijn ogen dan goed gedaan heb. En die zijn toen een rechtszaak begonnen om huurbescherming te krijgen. Waardoor ze wat langer de tijd zouden hebben om een aantal dingen goed georganiseerd te krijgen. Die rechtszaak hebben ze verloren. Helaas. Anderzijds, wat de uitkomst ook was geweest, gemeente en SOS zijn tot elkaar verbonden, denk ik. Kan niet anders, want er is geen andere organisatie die de jongerenwerk aanbiedt. En de gemeente kan het niet zelf. Dus ze zijn sowieso tot elkaar veroordeeld. En er wordt nu wel weer gesproken. Maar ja, tijdens de laatste vergadering van 8 juli heeft de wethouder er nog wel iets over gezegd. Want ja, een jaar geleden stonden zogenaamde medehuurders te springen, maar er is nog steeds geen medehuurders. En dat er wel nu echt goede gesprekken zijn tussen wethouders en het bestuur van SOJS. Dus maar even moed houden nog.
1: Ja, weet je, ik krijg een beetje een soort tweede COVID-gevoel als iets zo lang dicht is. En ik weet hoeveel moeite het kost. Hè? Want ook na COVID hebben we gewoon echt heel veel moeite gekost. Geïnvesteerd met z'n allen. Om mensen weer betrokken te krijgen. Om mensen weer erbij te krijgen. En weet jij hoe dat zit met die vrijwilligersgroep van Elektra? Hoe levend is dat

0: nog?
1: Dat weet ik niet precies, maar ik weet wel dat er vanuit het huidige politiek bestuur een tweede agenda onder ligt natuurlijk. Dat ze per se zeggen, wij willen een splitsing tussen het jongerenwerk en het poppodium. Terwijl in mijn ogen dat de slechtste keuze is die je kan maken. Want we hebben dat ooit ook gezien met de theaterwerkgroep in de Lokhorst.
0: Ja.
1: Terwijl juist het poppodium ook een basis kan zijn om jongeren binnen te halen in het pand. Nou kan de gemeente natuurlijk 27 agenda's hebben, maar SOJS is een zelfstandige stichting met de eigen statuten. Dus dat die agenda van het huidige college zomaar doorvoeren zit er niet in. Maar het betekent wel iets. En ik kan me ook voorstellen als jij gewoon vrijwilliger bent die door de week zo'n hartstikke leuke baan hebt en er zit dan een berekening ergens onder dat jij dan €5 per uur waard bent als vrijwilliger volgens de gemeente, dat je op een zeker moment zegt van hey, gemeenteslid, ga het lekker maar zelf doen. Dus het is best wel tricky op dit moment, ja, hoor. Het voortbestaan echt ook van stichtingsbestuur en dat soort dingen. Ja. Ik maak me daar echt wel heel veel zorgen over.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
1: Want ja, het is een beetje mijn kindje, hè?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar heel veel uit Sliedrecht.
1: Ja.
0: Ja, en dan wordt een soort navelstreng weer doorgeknipt en dan is het oude niet meer het oude. En het nieuwe is nog ook niet het nieuwe. Dus,
1: ja. Andere kant denk ik ook wel weer, ja, weet je, 50 jaar Elektra betekende dat ik 12, 13 was toen ik daar binnen stapte. En wij mogen het ook weer niet idealiseren om het wel op maat te houden voor de jeugd van nu. En dat is dat wankele evenwicht wat er is. Want anderzijds weet je ook dat wij als bezoekers van het tuinfeest en om op altijd gezorgd hebben voor middelen die ingezet konden worden voor die 14- en 15-jarigen. Dus het moet ook een evenwicht zijn. Maar ja. Ik ben gelukkig op dit moment geen stichtingsbestuurder. Dat zeg ik er wel bij.
0: Nee, dat is zweten. Ja. Dat lijkt me echt zweten.
2: En wij zijn natuurlijk niet de enige gemeente die misschien met een poppodium en daarnaast is er niet iets in de buurt of verder weg om te kijken hoe dat daar allemaal aan toe gaat. Je hoeft het natuurlijk niet dan zelf uit te vinden.
1: Je hoeft het wiel niet uit te vinden. Nee. Maar de anderzijds, dat wij nog een jongerencentrum hebben, zijn we best wel uniek in Nederland. Van in de tijd dat buurthuizen en noem maar op weggesaneerd zijn vanwege gebrek aan subsidie, is het hier altijd in stand gebleven. En de combinatie poppodium jongerenwerk, ze zullen er echt zijn in Nederland. En er is wel één stichting in Nederland die ook wel vrijwilligersbesturen kan ondersteunen. Maar ja, Elektra is ook daarin uniek natuurlijk, dat zij altijd een jongerenbestuur gehad hebben. Alleen, dat zorgt er wel voor dat je periodes hebt met hele sterke besturen en later weer eens een periode met een iets minder sterk bestuur, omdat je altijd van vrijwilligers afhankelijk bent. En ieder heeft een eigen fase in zijn leven. Ik ken er ook die jaren vrijwilliger geweest zijn die nu een gezin hebben, hele kleine kindjes hebben en zeggen, ja, nu even niet. Maar kom over 5 jaar langs en ik doe wel weer iets. Ja. Dus ja.
2: Ja, moeilijk. Ja.
1: Het is eigenlijk een heel uniek iets dat een jongerencentrum zoals Elektra al meer dan 50 jaar bestaat. Ja. En dan denk ik juist ook van, wees daar nou trots op en koester dat nou. In plaats van er zo makkelijk met een pennenstreek iets anders van te maken. Want je kan niet zomaar iets wat altijd is, zomaar veranderen. Dat gaat niet.
0: Nee.
1: En als je wat wil, moet je dat stapsgewijs doen.
0: Ja, dat is zeker waar. Ik heb een nummertje voor jou nog meegenomen van een hele discussie al hier. Eigenlijk heeft Amanda McBoom dat geschreven.
1: Okay.
0: Is je dat?
1: Nee.
0: Nee. Die heeft dat nummer geschreven. Toen is er een film gekomen waarin Bette Midler, die heeft de rol van Janis Joplin vertaald, hè, als lead in de film. En daar is dat nummer De Roos uit voortgekomen. Honey, jij zei iets anders, toch? Jij zei, nee, joh, het is het nummer van Janis Joplin. Nou, ik heb heel internet afgestruind.
1: Niet doen.
0: Nee, ik heb het wel gedaan. Ja, okay. Want ik ben dan wel zoiets van, nou, hoe zit dat nou? Hè? Hoe zit dat nou in elkaar? Nou, Janis Joplin, heel veel cd's uitgebracht. Maar als ik dan zoek naar De Roos, vind ik hem op geen één cd. Dus we houden het mysterie in leven. Net als het mysterie van Elektra misschien wel. Hè? Dat is een mooie verbinding. En we gaan daar even lekker naar luisteren.

0: Ja, hoe mooi. Zou je ons willen vertellen wat voor jou dit betekent?
1: Ja, dit best wel veel eigenlijk. Dit was in het ziekenhuis de eerste muziek die ik hoorde toen als dochter geboren is. En ja, dat staat gewoon in mijn geheugen gegrift. En het is altijd een mooi moment om aan terug te denken als ik, deze muziek hoorde. En dan, ja. Komt de trots op mijn mooie meisje altijd boven. Dus.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: En dat is nu bijna hoe lang geleden?
1: Oh, bijna 30 jaar. Gaat veel te sneller, Peter.
0: Ja.
1: Echt.
2: Ja, die van jou die is nou ook al oud.
0: 13.
2: 13, hè? Ja.
0: Ja.
2: Dat was ook als de dag van gisteren dat je dat als baby in je hand hield.
0: Ja.
2: Verandert niet, hè? Dan blijf je zo bij.
1: Ja.
2: Is alleen maar mooi. Als we kijken, zeg maar, naar... als je dan kijkt, zeg maar, naar Janis Joplin... die heeft echt niet een heel makkelijk leven gehad, hè?
1: Nee, je hoort ook bij de groep van 27, hè?
2: Ja, ja. Het is echt pittig, een heavy life. En als we dan kijken, zeg maar, van... als we dan kijken naar jouw leven... Ik zie dan een echte doorzetter. Ik zie iemand die... die echt wel een paar nekslagen heeft gehad, zeg maar. Hè? Die het ook echt wel zwaar heeft gehad. En dan zie ik je toch weer terug bouncen. Dan zie ik je weer in de raad zitten. En dan ben je erbij. En ja, heb ik altijd zo'n... diep gewortelde bewondering, waardoor ik bijna ook niks tegen je zeg of zo. Maar dan is zo'n veelbetekenend knikje wat we altijd tegen elkaar doen, is dan voor mij ook, is dan voor mij ook genoeg. Ja, respect en power, dat zit er dan voor mij wel in.
1: Ja, ik zeg zelf altijd, het liefde voor Sliedrecht die me wat dat betreft drijft. Het is... er kan nog zoveel meer. En op een andere manier is dat het nu gaat. En dan kan je op de bank gaan zitten en denken van... ik vind het allemaal niet leuk. Ik kan anoniem gaan reageren op allerlei websites. Of je kan denken van... ik ga er toch maar wat mee doen.
2: Ja.
1: Daarbij... ik word altijd gewoon heel erg blij van mijn eigen clubje. Waar gewoon gemotiveerde mensen zitten en... Die allemaal een andere achtergrond hebben, een verschillende achtergrond hebben, maar de liefde voor Sliedrecht wel gemeen hebben. En dat is wel wat het leuk maakt.
2: Is pro eigenlijk een beetje je tweede gezin? Of moet ik dat niet zo formuleren?
1: Nou, nee. Nee, het is wel... op zich zijn we heel erg op elkaar betrokken. Maar het is niet dat je zegt, we zitten bij elkaar op de koffie en dat soort dingen. Maar de verhoudingen onderling zijn wel goed. En dat moet ook bijna wel, want je ziet elkaar gemiddeld toch twee keer per week. Soms nog wel vaker natuurlijk. En als je dan niet de chemie met elkaar hebt, maakt dat het wel lastig.
2: Ja.
1: Maar nee, mijn gezin is echt mijn gezin.
2: Ja.
1: En dat is ook de basis van alles. Ik heb altijd geroepen van... als zij er niet achter staan, dan ben ik verloren.
2: Ja.
1: Mijn anker zit echt thuis.
2: Maar het is een hoop leeswerk. Het is heel veel tijd investeren. Het is naast werk wat je hebt nog eens een keer extra. Als je dan kijkt naar ons, hè, Peet... Ja. Af en toe proberen wij elkaar te pakken te krijgen. Maar dat lukt gewoon niet meer.
1: Ja.
2: Het is...
1: maar ik ben natuurlijk gelukkig... wat dat betreft nog uit de tijd... van op papier en gewoon bellen. En dat gaat vaak wel het snelst, hoor.
2: Ja.
1: Ik heb ook niet zoveel met mailen en appen. Omdat ik altijd bang ben van... wat ik schrijf en wat ik bedoel... kan door iemand anders zo anders gelezen worden.
2: Ja.
1: En dan krijg je zoveel ruis, terwijl elkaar gewoon even aankijken, even bellen. Dat
2: werkt het beste, hè?
1: Voor mij werkt dat het beste.
2: Ja,
1: ik het zo zeg. Ik zeg niet dat dat voor iedereen zo is. En volgens mij komt het ook wel... Ik ben natuurlijk als het erop aankomen flap uit. En dan is het wel handig soms als ze zien dat je dingen met een lach zegt... in plaats van dat die verkeerd over kan komen.
2: Ja, nee, dat is zeker zo. Heb jij wel eens een misser gemaakt met een WhatsApp hier, Peet? Jazeker.
0: Ja. Nou, nee, niet met een WhatsApp, maar wel met een mail.
2: Oh ja?
0: Op mijn vorige functie. Mm-hmm. En dan had ik gelukkig een hele makkelijke chef, laat maar zeggen. Zo voelde hij helemaal niet. Maar hij deed eigenlijk werkzaamheden die wij normaal deden. Dus dat ging ik mailen naar mijn andere collega, die schuin tegenover me zat. Maar ik typte per ongeluk zijn naam in. Nou, dat zal ik. Dat is nu nog maar 2 jaar geleden, maar dat zou ik van mijn leven niet meer vergeten. Niet meer doen, dat soort dingen.
2: Nee.
0: Was ook niet netjes van mij natuurlijk. Maar.
2: Nou, je kent Huub Silkes wel, die bij de gemeente werkte. Ja. Dat is een hele goede vriend van mij, die is overleden aan kanker. En ik.
1: Lieverd.
2: Ja, het is echt, dat was echt wel een held hoor, voor mij. Ja. En tot op een gegeven moment appte ik naar zijn broer. En had ik kanjer geappt. Je wil niet weten wat de WhatsApp ervan maakte.
0: Ja.
2: Dat was de ziekte benoemend en dan leier erachter. Dus ik was echt helemaal... En ik had hem al verzonden. Sindsdien heb ik ook niet meer die automatische woorden aanstaan.
0: Dat heb ik ook nooit, nee.
1: Ik heb het woordenboek vanaf mijn eerste mobieltje uitgeschakeld gehad, inderdaad.
2: Ja.
1: Ja. Maar ik ben ook met mobieltjes heel slecht in antwoord geven, hoor. Want ik zit hier nu ook gewoon zonder telefoon. Want dan denk ik, ja, weet je, thuis weten ze waar ik ben. En dan is het goed. Ik ga ook boodschappen doen zonder telefoon. Omdat ik denk, ja, hey, hallo, ik ben 40 geworden zonder zo'n ding. Zal de rest van mijn leven toch ook nog wel lukken? Ja.
2: Hoe oud ben je eigenlijk, Arnie?
1: Ik ben 62.
2: Oh?
1: Ja.
2: Nou, dat zouden we niet geven,
0: nee,
2: toch?
0: Nee, totaal niet.
2: Nee.
1: Maar ik vind dat ook prima.
2: Ja.
1: Want dat betreft ben ik ook wel weer iemand die ook wel los kan laten. Ik kan me in vastbijten op het moment. Maar daarna ook wel denken van... Het is wat het is.
2: Ja. Ja. Politiek vind ik altijd ingewikkeld en lastig. Ik word altijd een soort van boos. Heb jij dat niet?
0: Ik word ook, ja. Ik ben er ook absoluut niet geschikt voor.
2: Wanneer ben je nou geschikt voor de politiek
0: nou ja,
2: dan,
0: om zelf in de politiek te gaan. Maar.
2: Nee?
0: Nee. Misschien ook als ik... als de 6 om de hoek kom kijken. Met nog meer ervaring. Maar... Nee. En ik heb heus wel een eigen mening en dat soort dingen. Maar echt politiek sta ik mijn vrouwtje niet, hoor. Nee.
2: Nou, kan je dat leren of moet je het ook een beetje in je hebben?
1: Ik denk dat 2 dingen zijn. Ik denk dat je het gewoon echt leuk moet vinden. Ik heb ook altijd gezegd, je moet het zien als een uit de hand gelopen hobby. Mm-hmm. Zoals jullie radio maken, doe ik politiek bedrijven. Maar anderzijds zeg ik ook altijd, ik ben niet echt een politiek dier. Want ik ga gewoon waar ik voor sta. En dat vind ik dan belangrijker dan op sommige momenten concessies doen.
2: Wordt dat begrepen?
1: Nou ja.
2: Ja, binnen jouw partij wel?
1: Ja, en bij andere partijen denk ik ook wel. Mm-hmm. Of ze het leuk vinden, nee, dat geloof ik niet. Want ja, ik bedoel... Ik weet wel dat wij als Proost Liedrecht politiek bedrijven op argumenten. En niet... toen ik begon, was het nog zeg maar een kleine partij. En dan kon je gewoon nog wel eens gewoon... Nou ja, we gaan gewoon lekker nee zeggen. Mm-hmm. Maak het uit. Maar naarmate je groeit en mensen jou veel meer vertrouwen geven... jou en je partij veel meer vertrouwen geven... kan je niet meer zeggen van, nou, weet je wat, we doen maar een dotje. Dat gaat gewoon niet meer. Want dat is ook oneerlijk tegenover je kiezers. Want die kiezers geven jou dat vertrouwen... dat jij hun belangen behartigt. En dat moet je zo goed mogelijk doen. En dan moet je het ook op argumenten doen. En we doen het ook altijd op argumenten. Kijk... Niet iedereen is het daarmee eens, dat is ook niet erg. Ik ben het ook niet altijd eens met de argumenten van iemand anders. Alleen, ik vind dan nog steeds dat je het debat aan moet gaan daar waar het hoort. En niet op Sliedrecht 24.
2: Nee.
1: Een dag later schrijven van... Wat was het vorige keer? Ik snap het verdriet van Proost Sliedrecht. Dan denk ik, nou ja, niemand hoeft te schrijven wat ons verdriet is. Als we het al hebben en we willen het kwijt, doen we dat zelf wel. Dat hoeft, iemand anders hoeft onze gevoelens niet te vertalen.
2: Nee.
1: Dat zijn de momenten dat ik dan boos word. Dat ik echt denk van, joh, bemoei je niet met mijn club.
2: Nee, ik vind, weet je, ik vind aannames van mensen altijd heel lastig. Weet je, dat vind ik dan ook vaak niet eerlijk. En als mensen het van horen zeggen of met halve informatie denken te kunnen regeren, weet je, dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Ik vind het ook niet kunnen.
1: Nee. Maar ja, dat is soms wel makkelijk natuurlijk als je eventueel coalitiepartij bent. Dan is het gewoon vertrouwen onze wethouders. En dan hoef je niet ook altijd op argumenten te debatteren natuurlijk.
2: Ja, ja, ik vind de politieke structuur vind ik ingewikkeld te doorgronden. Omdat ik ook wel heel vaak voel dubbele agenda's, niet helemaal transparant. Sommige dingen kan je nog niet zeggen. Sommige dingen moet je nog niet willen zeggen. Sommige dingen liggen nog in de uitzoekfase.
1: Ja, maar ook dat kan je gewoon zeggen. Hè?
2: Ja, dat kan je gewoon zeggen. Maar heel vaak zeggen ze dat niet.
1: Nee. Ja, angst is slechte raadgever, denk ik.
2: Ja. Ja. Nou ja, niet voor mij.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ja, het is een ding, hè. Jullie
2: lekker
1: maken
2: voor jou,
1: radio.
2: Lekker voor jou. Ik, hey, ik heb nog een nummertje, want Queen is one of your favorites.
1: Ja.
2: En, nou ja, Love of My Life. Hè, dat is echt wel een... Die noemde je gelijk op.
1: Ja.
2: Om het nummer als mee te nemen. Na het nummer horen we heel graag van je. Ja.
0: Waarom?
2: Ja.
1: Ja.

0: Maar dat maakt niet uit, maar best raar.
1: Oké. Ja, dit nummer, wat Mirjam net al vroeg. Wat betekent dit voor jou?
2: Dat is, voor mij is dit Alex. Ja. En het was eigenlijk ook wel bijzonder, want hij is 3 juni weer geopereerd. En volgens mij was het de woensdagavond dat ik terugkwam uit het ziekenhuis in Rotterdam en televisie aanzette. En toen kwam die film van Queen weer voorbij. En ook het moment dat Freddie Mercury dit nummer schreef. En toen dacht ik, ja, dit is echt wel weer van... Ja, een soort van voorzienigheidje eigenlijk. Van, ja.
1: Toeval bestaat niet, maar ja, het bewijst zich wel weer.
2: Ja, ruim 2 weken later waren we 40 jaar getrouwd. Ja. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon voorzien voor ons saampjes.
1: Ja.
2: Alex is, ik zeg altijd, dat is mijn anker.
1: Ja.
2: Maar ook wel, al meer dan 40 jaar mijn maatje, mijn beste vriendje. Dus eigenlijk wat love of my life, kan je wel stellen.
1: Mooi, ja.
2: Dus vandaar dat, dat is er één zo. Die rolde er gelijk uit toen Mirjam vroeg. Het eerste wat ik zei, maakt me niet uit. Als het maar een hip-hop of rap is.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, dit zijn er wel een paar die wel wat voor mij betekenen.
1: Ja. En het gaat de goede kant op met Alex?
2: Ja, Alex die... Dat is heel bijzonder, hè. Soms denk ik wel eens, wanneer is ons geluk op? Want hij heeft natuurlijk in 2018 kanker overleefd. Nou, 2022 heeft hij een nieuwe nier gekregen. En 8 maanden later was hij weer fulltime aan het werk. Ja, en nou eigenlijk deze operatie was het afronden van het hele traject. Omdat zijn oude nieren eruit moesten. Maar dit was wel een veel grotere operatie met veel meer impact op hem dan de nieuwe nier. De nieuwe nier was hij na 10 dagen thuis. En was hij na 12 dagen dat hij met een boodschappentas in zijn handen stond. En dat is echt het mooiste wat je mee kan maken. Iemand een leven teruggeven.
1: Ja.
2: Maar deze was wat pittiger. Ja. Maar ook dit overleven we weer. Dat komt wel goed.
1: Ja. Nou, goed om te horen, Nou, dan maken we een klein sprongetje naar de andere activiteiten waar je graag voor inzet.
2: Ja.
1: Een hoop vrijwilligerswerk. Laten we beginnen bij de avondvierdaagse, onder andere.
2: Ja, onder andere. Ja, dat is ook weer zoiets, hè. Dat zijn van die dingen die groeien. Alex die werd voorzitter van Synergos. En daar hoort de organisatie avondvierdaagse bij. Oh ja, en Jan, heb jij tijd om... jongen, ik kom wel even verkeer regelen. En daar begin je dan mee en dat stopt dan niet. En Knots natuurlijk, altijd een hele week. Dat is ook al...
1: Initiatief.
2: Ja, dat was nog in de Irene school. Die bestaat nu inmiddels niet meer. Maar daar zijn ze toen hergestart en... Ging ik met de buggy met Paola erin daar langs. En kwamen ze handjes tekort. Ja.
1: Ja.
2: Dan blijf je maar weer hangen.
1: Ja.
2: En zo zijn er wel meer dingen. Dan belt er iemand van, we hebben een evenement en we hebben verkeersregelaars nodig. Ja, dat is goed.
1: Ja.
2: We komen wel. En Aris die had natuurlijk ook nog wel wat... wat functies. Want hij is commissaris bij de IJsclub. Oh ja, er is ijs. We hebben geen vrijwilligers. Oh ja, ik kom wel. En zo werkt dat gewoon.
1: Ja, ja.
2: En alles is leuker dan huisvrouw zijn. Dus als ze dan bellen van... heb jij tijd om iets te doen, iets leuks te doen? Dan zeg ik, altijd tijd. Daar maken we tijd voor.
1: Ja, ja.
2: Het stof loopt niet weg, hè. Dat, helaas niet.
3: Het zou zo mooi zijn. Ja. Je ziet dan van die flitsende reclames. Dan doen ze met zo'n hoetje. En dan zie je zo'n tornado door je. Weet je? Ja.
2: Ik zet die fles wel eens open, maar het werkt niet hoor. Het is dan niet schoon toch fris, maar...
1: Nee,
2: het ruikt lekker dan. Dat scheelt.
3: Nou ja, weet je... Het zijn wel heel veel dingen. Naast, want als je nou al die dingen die je doet, hè, alles wat je moet lezen. Want jij leest eigenlijk alles.
2: Ja.
3: Dat merk ik altijd als ik jou hoor spreken. Dan ben je eigenlijk, ken je zo'n dossier, ken je van A tot Z.
2: Ja.
3: En je bewaart het ook nog in je hoofd.
2: Ja.
3: Dus je hebt best wel een groot chippy.
2: Ja, maar ik heb dat altijd gezien als... niet als een verdienste, maar als een gave, als een gift.
3: Ja.
2: Ik hoef dingen inderdaad maar één keer te lezen. Ik kan ook relatief snel lezen. En het blijft ergens hangen. En als het dan ergens over gaat... Ik zeg altijd, dan klikt er ergens in mijn hoofd een kastje open. Van, oh ja, daar ging het over. En dat is wel een heel groot geluk. Ook in het debat is dat vaak een geluk. Van, oh ja, daar hebben we het wel eens over gehad. Wacht even. En ja, en het is gewoon echt supergeheugen. Ik ben er hartstikke blij mee, maar... Ik roep altijd, het is niet mijn verdienst, het is een gift.
1: Ja.
2: Dat je dat hebt.
3: Zit hij ook wel eens in de weg dan?
2: Jawel, want ik verwerk dat 's nachts.
1: Ja, dat wou ik net vragen, ja. Hoe gaat
3: het? Drukke nachten.
2: Ik zeg het ook wel eens thuis echt van... Nou, is mijn hoofd niet stil? En ik word ook wel echt 's nachts soms wakker met een wereldidee. En dan denk ik, eigenlijk zou ik pen en papier naast mijn bed moeten doen. Maar ik ga het niet doen. Maar de andere kant is ook wel weer heerlijk. Ik kan ook gewoon een boek pakken en dan denk ik even niet.
3: Dus je hebt wel de afstandsbediening nog een beetje
2: gelukkig
3: bij de hand.
2: Ja. Afgelopen week lukte lezen niet. En dat is dan ook altijd een teken waarvan ik dan zeg, het gaat niet helemaal goed met mij. Ja. Maar ik ben gisteren weer begonnen en het boek is uit.
3: Oh ja, nou ja. Heb je daar dan ook zo'n drive in, dat het dan ook uit moet, zo'n boek?
2: Nou, niet echt een drive van het moet uit. Maar ik kan wel de tijd vergeten. En dan denken, oh chips, ik had eten moeten koken of zo. Dat wel. Maar het is niet dat het dwangmatig uit moet. Maar het is dan wel weer, als ik dan een boek vind van iemand... dan denk ik, ik heb daar nog nooit wat van gelezen. En het is een leuk boek. Dat ik dan weer ga lopen zoeken van... wat hebben diegene nog meer geschreven of zo.
3: Ja. Heb je een favoriet?
2: Nee, niet echt. Alleen, ik lees geen thrillers. Okay. Iedereen denkt altijd van... detective vind ik wel aardig, maar ik lees geen thrillers. Want dat volgens mij ben ik daar dan ook 's nachts mee bezig.
3: Ja, ja. Ja, ik heb dat ook met heftige films of heftige boeken. Dan gaat niet goed.
2: Nee.
3: Niet
2: doen. Nee.
3: Dan mijn studieboek.
2: Zoiets.
3: Dat is dan Peter. Jij, Peter, hou je van lezen?
1: Ja, maar ik kom er ook te weinig aan toe eigenlijk. Ja.
3: Ja, de echte vrouwen hebben gewoon geen tijd,
2: nee,
3: hè?
2: Nee. Dat maakt de tijd. Ik kan echt, wat dat is ook echt denk... Ik had een oma, dat was ook een bijzondere mevrouw... en die had een boomgaard met een tuinhuis erin. En als het heel mooi weer was, pakte ze zo'n boek... en dan ging ze naar het tuinhuis. Die maakte er ook echt tijd voor. Had echt zoiets van, morgen weer een dag... En dat doe ik ook wel. Dat ik op een zeker moment denk van... ja, het is goed. Ik kan altijd bezig zijn. Ja. Staf loopt niet weg, zeg ik dan.
1: Nee.
4: Anders
3: ja.
4: Beter luisteren.
3: Ja.
4: Oh,
3: wat eet ik ook. Ja, mooi hoor. Dat is toch echt geweldig, hè? Mijn moeder was geen huisvrouw. Ik had een huisvrouw meegenomen, zeg maar. Iemand die poetste, dus... De deal was, oké, ik neem iemand mee en jij doet het zelf. Nou, op een gegeven moment zijn we met die persoon toch gestopt. Maar ik ben het eigenlijk maar veel te weinig terug gaan doen. Ja, weet je, ik werk ook veel te veel. Dat is,
1: en het is ook je huis, hè?
3: Ik werk niet te veel, want ik heb overal lol in, weet je wel. Maar
2: wij zijn denk ik ook best wel een andere generatie.
3: Iemand vroeg op Facebook... feminisme... Bij Hannie, zou dat passen?
2: Nou, niet in de zin van... hoe moet ik dat zeggen? Enerzijds wel, hè, heb ik ook echt die Dalamina-gedachte van... ik ben een vrouw, ik ben baas in mijn eigen buik... ik maak dingen zelf uit. Economische zelfstandigheid... vind ik ontzettend belangrijk.
3: Ja,
2: maar dat heb ik ook al echt wel van mijn moeder meegekregen. Maar... niet in die zin van... dat mannen ineens waardeloos of onnodig zijn. Dat heb ik dan weer niet. Maar het gaat meer volgens mij om zelfstandigheid.
3: Ja. Ja.
2: Dat je als vrouw gewoon een zelfstandig individu bent die gewoon in gelijkwaardigheid met whatever wie, of dat een man of een vrouw is, samen kan zijn.
3: Ja.
2: Ik denk dat dat meer het is dan echt. Ja. Ik ga geen corset verbranden op de Dam.
3: Nee?
2: Nee.
1: Nee.
2: Was toevallig vanavond nog een programma kwam er voorbij van die Neerlandicus op Nederland 2 over de positie van vrouwen vanaf de laatste eeuw. Ja, en dan schrik ik gewoon dat tot 1956 een vrouw aan de man moest vragen om een bankrekening te openen. En dat zijn de momenten dat bij mij het licht uitgaat. Maar dan gaat het veel meer om het zelfstandige individu dan het vrouw zijn. Ik heb zelf ook nooit het gevoel gehad dat ik met een glazen plafond te maken had. En het zal er heus zijn. En in bepaalde posities geloof ik dat het er ook nog steeds is. Maar ik heb het zelf nooit zo ervaren.
3: Nee. Nee, want de vraag die er ook nog bij hoort, die kwam van Martin. Martin die heeft altijd hele verrassende vragen, vind ik. En Martin die schreef, hoe was het wel te doen als vrouw in het college?
2: Ja.
3: We hebben het over glazen plafond, zei je. Niet gevoel, want dat is dan mijn verbinding, zeg maar, nu ineens hiermee. En dan denk ik van ja, nou ja, glazen plafond, weet je.
2: Ik was natuurlijk niet de eerste vrouwelijke wethouder in Sliedrecht. Ik had één voorganger, Rita Verboom.
3: Ja, Rita.
2: En zeker mijn eerste collegeperiode, 2014-2018, heb ik het nooit gevoeld als jij bent een vrouw. Nee, dat was gewoon echt een gelijkwaardig college met ieder zijn eigen kennis en kunde. Met heel veel respect, ook voor elkaar, voor die gebieden waar je je sterk voor maakte. Dus ook toen heb ik het niet gevoeld. Mijn eerste jaren in de politiek, hier in Sliedrecht, heb ik het wel gevoeld.
3: Ja?
2: Ja, ja, ja, ja. Ik begon natuurlijk, dat had ik gewoon een mannelijke fractievoorzitter. En alleen ja, ik was van pro-Sliedrecht. Ik hoefde niet eerst 2 jaar te luisteren of te fluisteren. Dat was gewoon van, nee, je bent gekozen, ga er maar in. En toen heb ik echt wel, met name bij de ouderen van de SGP ChristenUnie, echt wel weerstand ervaren van, ja, dat meisje Visser gaat wat zeggen. Maar later niet meer. Zeker in het college niet.
3: Nee.
2: Ik denk dat het juist wel meer waarde had dat je als vrouw daarbij zat. Omdat je ook wel gewoon sommige reacties van medewerkers kon begrijpen.
1: Ja. Ja, en vrouwen denken af en toe natuurlijk toch heel anders dan mannen.
2: Ja. Minder rechtlijnig, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus daarom is het ook al heel goed dat er een vrouw.
2: Sowieso, hè? Ja. Ik bedoel, als je
1: met elkaar uiteindelijk.
2: Ja. Maar ja, maar als je iets een afspiegeling wil laten zijn. Ik bedoel, kijk naar je bevolkingsopbouw. Op dit moment zijn er meer vrouwen dan mannen. Dat heeft ook wel te maken gewoon dat vrouwen op dit moment vaak nog wat ouder worden dan mannen. Maar gewoon van de ruim 25.000 inwoners zijn er meer vrouwen dan mannen. Dan is het toch hartstikke raar dat je bestuurd wordt door alleen maar mannen.
1: Ja. Zeker.
3: Ja, ik vind, ja.
2: Ja, er hoort er gewoon ook oog te zijn voor de positie van vrouwen. Dan zeg ik niet dat een man niet oog kan hebben voor de positie van een vrouw. Maar alles hoort een afspiegeling te zijn.
3: Ja.
2: Dat hoort in de raad. Er zijn eigenlijk ook al veel te weinig vrouwen. Maar ook in een bestuur hoort dat zo te zijn. In mijn ogen althans.
3: Nou ja, je ziet het al, weet je al, dat op scholen en in ziekenhuizen en populaties waar heel veel vrouwen ook gewoon werkzaam in zijn, zie je ook wel dat de behoefte aan die mannelijke energie, weet je, dat die er ook is. Dus andersom is dat idem dito, hè? Ja,
2: tuurlijk. Je hoort het geklaag op het moment op basisscholen natuurlijk, dat er gewoon steeds minder mannelijke leerkrachten zijn. En dat heeft te maken, ja, niet echt met rolmodel, maar wel gewoon Ja, ik denk altijd een oma roept eerder, doe voorzichtig liefje, dan een opa.
1: Ja, zeker.
2: Gewoon een simpel voorbeeld van in een boom klimmen of wat dan ook. En dan denk ik gewoon, ieder heeft alles om zich heen nodig. En dat hoort ook zo te zijn in het bestuur.
3: Ja, ja, het moet een soort van kloppen.
2: Ja.
3: En het moet elkaar in balans kunnen houden. Het
2: moet de evenwicht zijn.
3: Ja, ja. Ja, dat, nou ja, weet je, dan, dat haakt ook weer mooi in op wat is oud en wat willen we vernieuwen. En ook dat, die balans steeds weer opzoeken met elkaar. Ja. Ja.
2: De waarde van dingen inzien is denk ik wel het allerbelangrijkste.
3: Ja. Dat denk ik ook. Ik heb nog een nummertje van Queen. Pretender. Wat is jouw relatie daarmee?
2: Nou, gewoon. Ja, vrolijk. Leuk. Ja. Het uitbundige eigenlijk ook wat hij in dit nummer... ja, houdt dat ook wel weer van. Een beetje bombastisch. Soms,
3: ja. Ja.
2: Ik kan daarom lachen. Ik vind dat leuk.
3: Ja. Ja, en ook pretender, zeg maar, het woord. Hè. We doen net alsof.
2: We doen alsof.
3: Hè? Hoe is het met je? Ja, goed hoor. We gaan er lekker naar luisteren en dan...
2: Ik ben daar heel goed in dat antwoord.
3: Ja?
4: Ja.
3: Ja. Sociaal wensen. Ik vraag tegenwoordig wel eens van... wil je makkelijk of wil je het echte antwoord?
4: Ja.
3: Weet je? Ja, dan laat ik de keus bij de ander.
2: Ja.
3: En dan zie ik altijd wel die ander even schakelen.
2: Ah, weet je, het goede is hier, luistert in ieder geval nog iedereen naar het antwoord. Wij waren in 86 in Amerika en toen had ik al het gevoel van ze vragen het wel, maar het boeit ze niet.
3: Ja, ja, ja.
2: En,
1: dat is nog steeds zo.
3: Hey, how are you?
2: Het was een eye-opener voor mij, maar wel in negatieve zin. Dat ik dacht van, ik weet niet of ik hier nog naartoe wil.
3: Nee, toch? We gaan nog even lekker naar luisteren.
2: Is goed.

0: Wil je nog wat zeggen, Peet?
1: Ik vroeg het me net wel af of het over het nieuws heen zou gaan of niet. Maar ja, we moeten hem toch wel vol kunnen kletsen, of niet?
0: Ja, daar gaan we ook bijna naartoe. Maar het is echt wel altijd een beetje een spannend moment. Weet je, ik gooi er nog even een jingle in, joh.
1: Ja, want ik vind dit heel spannend.
0: Oké. Okay. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girl Power. Het programma door en voor girls van alle leeftijden.
1: Met altijd een bijzondere gast live in onze uitzending. Girls, girls, girls, girls,
2: girls. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
3: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Merwe Radio.

0: En dat was Dreamboat Annie van Hart, 1975. Ook alweer lang geleden.
1: Heel lang.
0: Ja, absoluut lang geleden.
2: Ja, welkom in het tweede uur. Voor mij voor het eerst dat ik het tweede uur in ga. Maar het gaat toch langzaam de goede kant op, hè? Ik begin steeds wat meer te kletsen. Voornamelijk na de liedjes. Maar we willen graag weten, Hannie, hoe jij bij Pro Sliedrecht terecht bent gekomen. Waarom die partij? Omdat meer specifiek, wat je al zei, ja, Hart voor Sliedrecht, de inzet.
1: Ik terug in de tijd. De muziek was terug in de tijd tot 1975. Nou moet ik terug in de tijd naar 1991, 92. Toen speelde het hele verhaal dat de gemeente Sliedrecht niet langer 800.000 euro subsidie. Nee, gulden was het dan natuurlijk. 800.000 euro subsidie bij wilde passen bij de Bonklaar. En dat wilde gaan verkopen. Mijn moeder werkte daar toen nog. Ik had er in het verleden in mijn studietijd ook gewerkt. Dus ja, zo'n organisatie die gaat aan je hart. En toen waren er natuurlijk ook best wel veel debatten in de gemeenteraad over. En thuis zitten is geen optie. Dus dan toch maar daar luisteren. En dan zit je dat te observeren. Hoor je alle partijen praten. En toen dacht ik van ja, dit is wel. Peter Kruijveld en Tom Pauw toen de tijd. Die daar heel objectief in stonden. En dan zonder vooroordeel, zonder politiek oordeel, maar gewoon erin stonden. Van ja, hoe moet je daar dan mee verder? Dus ik voelde me daar wel.

0: We willen wel mee dat bezoek brengen. Maar daarna stappen we wel op de trein en wij eten thuis. Dat is dan toch weer ook wel een beetje dat rechtlijnige wat ik dan ook wel in me heb. Van, je doet dat gewoon niet van gemeenschapsgeld. Nee. Dus dat was de tweede trigger. En op een gegeven moment was er toen ook een trigger toen nog progressief Stiedrecht een oproep deed aan mensen van als er nou bepaalde interesse is, kom eens langs, praat eens mee. En zo ben ik daar terechtgekomen. En dat was fijn. En toen was het van op een gegeven moment natuurlijk voor de 94 toen de lijst samenstellen. En Annie, wil jij op plek 3? Ik zei, dat doe ik wel. Dat kan geen kwaad. Hè. We hadden altijd 2 zetels. Alleen, toen haalden wij 3 zetels. Dus
1: toen mocht je plaats.
0: Toen ging de gemeenteraad in. Ja. Met een gebroken been en een zwangerschap. Ik denk, dat kan ook niet. Ja, kan altijd nog gekker. Dus, en het fijne vind ik nog steeds, hè, wat ik net al zei. Het is gewoon een club. We hebben de grootste binding bij ons is de liefde voor Sliedrecht. Ja. Maar ook het fijne is, ik hoef nooit uit te leggen wat er in Den Haag gebeurt. Ja. Ik weet gewoon van collega's ook in het verleden, van in campagnetijd. En zij werden dan aangesproken over wat, op straat ook, over wat hun partij in Den Haag doet. En dat heb ik natuurlijk niet. En ik vind dat heerlijk. Kijk, iemand die met een politieke partij in Den Haag verbonden is, zal altijd zeggen, wij vinden dat fijn, want daardoor hebben wij onze connecties in Den Haag. En dan denk ik, lekker belangrijk. Mark en ik zijn 2 weken geleden ook nog even bij de gedeputeerde op de koffie geweest. Ja. Dus hoeveel waarde heeft het? Ik weet het niet. Nee. Ik heb het nooit gemist. Nee. Dus dan is dat ook verder niet erg. Maar zo is dat heel voorzichtig gaan rollen. Ja. En dan denk je, weet je, dat doe ik een paar jaar. En dan,
1: een paar jaar,
0: Nee. Er komt weer wat anders op je pad. Maar er kwam niks anders op mijn pad. En wat dat betekent, ik heb voor mezelf wel altijd de keuze gemaakt. Daardoor doe ik wel vrijwilligerswerk, maar ga ik ook nooit ergens in een bestuur. Nee. Ik heb zelfs nooit in de ouderraad gezeten. Omdat ik altijd wel gedacht heb van, ik moet nooit terechtkomen in een situatie dat ik een conflict krijg van, ik ben hier actief, maar in de gemeenteraad moet ik er ook iets van vinden. Ja. Dus dat dus je doet andere dingen niet omdat je dit wel doet. Ja. Maar ik heb dat niet als een gemis ervaren. Ik heb nooit gedacht van, chips, dat kan ik niet omdat ik raadslid ben. Ja. Ik vind altijd nog steeds, ik kan alles, want ik ben gewoon een inwoner van Sliedrecht. Ja. En toevallig ook nog raadslid.
2: Ja.
0: En ik denk dat het, zo moet je er ook mee omgaan.
2: Ja.
0: Je bent niet meer dan iemand anders.
3: Je bent uiteindelijk die je bent.
0: Ja. Gewoon Annie, hè?
3: Ja, nee. Echte power.
2: Gewoon Annie.
1: Dat absoluut.
2: Dat is ook een mooi programma. Gewoon Annie.
1: Ja.
2: Ik ga naar Queen. I want it all.
3: Ah. Leuk ook.

0: We want it all.
1: Clyde.
2: Stats how couldn't
3: Ja, dan stappen we nou over naar sociaal domein.
4: Zeg zo'n agendapuntje,
3: ja,
4: weet.
3: Ja, nou ja, daar ben ik van.
4: Ja.
3: Als mijn secretaressenfunctie.
4: Is ook helemaal goed.
3: Doe ik hier ook. Ja. Ja.
2: Ja. Vertel.
3: Ja, nee, jij mag vertellen.
0: Sociaal domein is een groot domein. Er gebeurt van alles.
2: Het is heel veel, hè. Het is... ja, eigenlijk min 9 maanden, 100 plus is het sociaal domein. Ja. Het is heel leuk. Er kan ook heel veel. Er kan lokaal heel veel. Ik hou ervan, hè. Ik ben natuurlijk 6 jaar wethouder sociaal domein geweest. Ik werd in de meest mooie tijd eigenlijk wethouder op dat gebied. Omdat de wet zo wijzigde dat de gemeentes veel meer verantwoordelijkheden kregen. Wat op zich hartstikke leuk en hartstikke spannend was. Nadeel was dat de regering zei, als de gemeentes doen, kan het ook wel goedkoper. Dus je kreeg gelijk 10% minder geld mee. Dus waar Rutte het kon voor 100, moesten wij het voor 90 doen.
3: Ja.
2: Dat was ingewikkeld. Maar ik vond het ook wel een heel erg leuke tijd. Omdat je echt bezig kon zijn met zoveel dingen. Er kwam een apart bedrag voor mantelzorg. Dus je kon een mantelzorgbeleid doen. Je kon een vrijwilligersbeleid doen. We hebben toen de tijd geregeld dat... Dat vrijwilligers bij niet betaalde organisaties een gratis VOG aan konden vragen. Bij de gemeente. Allemaal hele kleine dingen. Maar die kon je wel regelen, gewoon lokaal. En dat maakte het wel heel... Ik vond het echt een hele leuke tijd. Nou ja, kerst op de taart was natuurlijk in 2018 opening van het Bonklaarhuis. Omdat tot die tijd was alles natuurlijk heel erg verdeeld. Hè. Je had een consultatiebureau. Je had jeugdzorg, dat was van de provincie. Je had een stukje WMO, wat van de gemeente was. Er was een deel WMO, dat hoorde bij de zorgverzekeraars. Het was, en ineens moesten we als gemeente dat allemaal zelf gaan doen. Wat ik net al zei, wij hadden natuurlijk in die periode een fantastisch college. Dus ik had Hans Stanes die op een gegeven moment zei, je hebt me overtuigd. Dat miljoen heb ik ervoor over, voor het Bonklaarhuis. Ik had Lent van Rekum, die alles wist van vastgoed. Dus die de onderhandelingen en de inrichting gedaan heb van het Bonklaarhuis. En ik hoefde alleen maar na te denken over hoe gaan we het in Sliedrecht organiseren. Nou ja, en ik denk dat dat best wel goed gelukt is. En
3: absoluut.
2: Op dit moment is het een voorbeeld in de regio.
3: Ja.
2: Alleen, er moet nog steeds heel veel. En er kan nog steeds heel veel. Want anders krijg je dadelijk natuurlijk wel... Doordat je nu een voorbeeld bent... zou je last kunnen krijgen van de remmende voorsprong. En dat zou natuurlijk gewoon hartstikke jammer zijn.
0: Wat zeg je dan, de remmende voorsprong?
2: Nou ja, ik luister bij bepaalde bijeenkomsten. En overal hoor ik dan, hè, ook in dorp bij de sociale dienst, van ja, weet je, Sliedrecht is een voorbeeld. Wij hebben toen de tijd best wel bepaalde pilots bedacht die ook geslaagd zijn. Dus die langzaamaan uitgerold zijn ook in de regio. Maar op dit moment hoor ik niet van er is een pilot bezig in Sliedrecht. En dat vind ik jammer. Want dan denk ik, we hebben juist een gemeente met een omvang waar zoveel kan. Want als je in een superstad woont, dan zou je het niet af kunnen met één zo'n Bonklaar huis. Terwijl Sliedrecht op dit moment de omvang heeft van wat in Utrecht een wijkteam doet.
3: Ja.
2: Dus gek gezegd hebben wij een dorpsteam in het Bonklaarhuis voor heel Sliedrecht. En dan denk ik, er zijn nog wel mogelijkheden. Als je ziet hoeveel jongeren er nog steeds naar zorgboerderijen gaan en dat soort dingen, dan denk ik, dat zijn dingen die kunnen wij in Sliedrecht ook organiseren. Op dit moment is natuurlijk de nieuwe wetgeving dat jongeren onder de 18 niet meer gesloten opgenomen mogen worden. In de regio hebben we nog niks. Maar dat alternatief moet er wel komen. En dat bedoel ik van, er kan nog best wel veel.
3: Ja.
2: En als het dan over sociaal hebt, maak ik me op dit moment ook wel heel veel zorgen over de herstructureringsplannen. Want ook in een aantal gebouwen is op dit moment zijn het natuurlijk zorgwoningen. In de Rijgelaan hebben we een hele etage beschermd wonen.
0: Nee, ik woon er.
3: Ja, klopt.
0: Sinds kort. Ze komen van het weekend bij me op de koffie.
2: Ja, maar en dan, daar hoor ik op dit moment niemand over. Als ze zeggen van, ach, die flats gaan we slopen. We bouwen wel in de Maasland. En dan denk ik, ja, ook daar moet je oog voor hebben.
3: Ja.
2: En, nou ja, goed, het sociaal domein gaat ook, denk ik, het AZC nog wel een rol spelen. Ja. Niet in de zin van geld. Want het COA heeft meer, denk ik, dan gemeentes. Maar je moet er wel met elkaar over nadenken van hoe laten we dat landen in Sliedrecht.
0: Ja, het is nu een beetje gedropt.
2: Het is gedropt en kijk, wij als partij hebben nooit gezegd wij zijn tegen een asielzoekerscentrum.
0: Nou, dat hoef je ook niet.
2: Nee, maar dat willen we ook helemaal niet. Omdat ik geloof best in die spreidingswet. Want ik denk, als alle gemeenten een steentje bijdragen, dan is het ook te overzien. Alleen, onze voorkeur had het gehad, een AZC, gewoon conform de aantallen van de spreidingswet. Ja. En dan ook niet ergens ver weggestopt over het spoor.
1: Nee.
0: Maar wat is het aantal dan, conform de spreidingswet?
2: Toen de tijd, toen wij begonnen over een, of tenminste toen ons college en de AZC dropte in de raad van dat ze dat wilden en dat het een collegebevoegdheid was, dus dat we er eigenlijk niet over gingen, maar er wel iets van mochten zeggen. Toen zou het tussen de 85 en 95 mensen zijn. Nou. Daarvan is het verhaal altijd dat het COA zegt dat is te weinig. Nou ja, ik denk dan.
0: Een leuk begin toch?
2: Nee, maar take it or leave it. Hè? Ja. Het is gewoon, wij zijn bereid om.
1: Ja.
2: Er zijn al gemeentes die willen het niet. Maar wij hadden dan in Sliedrecht best wel, met uitzondering van één partij, dat had de raad wel zoiets van, hè, als alle gemeenten wat doen, dan doen wij ook wat. Maar het had mijn voorkeur gehad om gewoon te zeggen, hey, COA, luister, wij willen wel, maar we moeten ook naar de draagkracht van het dorp kijken. Hè. Wat kan het dorp hebben? Want vergis je niet, wij hebben al veel in Sliedrecht. Op zorggebied. Hè. We hebben Julius, we hebben het Huis Verzet, we hebben mensen van Humanitas wonen, we hebben mensen wonen van Syndion. Dus Sliedrecht is best al wel.
0: Chemiva heb je natuurlijk ook.
2: Chemiva. Dus de druk vanuit de zorg op de samenleving is er al.
0: Ja.
2: Dus die 85, 90, dat hadden we in Sliedrecht ook nog wel gekund. Hè. Dat konden we in 2015 met de Syriërs. En uiteindelijk, we doen het met de Oekraïners. En we doen het met die 50 mensen in het gemeentekantoor. Dus dat kan Sliedrecht hebben. Alleen de manier waarop het nu gaat, dat dan ons college gaat voor 250, dan denk ik, ja, het is nog maar 1% van je inwoners. Maar aan de andere kant moet je ook kijken naar wat kan onze eigen samenleving dragen.
1: Ja, wat is genoeg?
2: En dat is een discussie. Waar je sociaal ook naar moet kijken. Want wat heb je die mensen te bieden? En we zetten ze ver weg onder het spoor. Schuin. Onder de hoogspanningsmasten net niet, hè? Want we kopen Sliedrecht woningen uit onder de hoogspanningsmasten. En we zetten nou een AZC vlakbij de hoogspanningsmasten neer. Hè? Wel net genoeg ver weg.
0: Maakt niet uit, joh.
2: Maar dan denk ik, op deze manier kan het bijna niet goed landen. En dat vind ik dan wel weer jammer.
0: Ja, en je zit denk ik ook, Sliedrecht is natuurlijk een baggerdorp met de oude baggeraars die veel in het buitenland zijn geweest, die veel met andere culturen te maken hebben gehad. Dat wil niet zeggen dat er altijd ook heel veel tolerantie is, hè, naar andere culturen. Die vind ik soms ook ingewikkeld. Als ik soms, ik hoor heel veel mensen die heel tolerant zijn, Maar ik hoorde ook flink
2: zou het
0: veel.
2: Als het een generatiedingetje zijn, zou het echt ook puur met werk te maken hebben? Of zou het gewoon een generatiedingetje zijn? Onbekend is onbemind natuurlijk.
0: Ja, ik weet het niet. Je hoort toch ook wel veel dat, het verschil in cultuur,
2: ja,
0: hè, wordt vaak lastig begrepen.
2: Ja. Maar de andere kant is toch altijd wel weer, maar niet mijn buurman.
0: Ja.
2: Want die is net anders.
0: Nee, maar hij wordt lastig begrepen. Hè? Dus, ja, dus, en als ik dan kijk, zeg maar, naar de hoe makkelijk we eigenlijk ook denken over integratie van mensen van een andere cultuur. Nou ja, je weet, ik werk bij de moestuin.
2: Ja.
0: Het is best ingewikkeld met integreren van mensen uit een andere cultuur.
2: Ja.
0: En de een is de ander niet. Ik ga echt niet mensen over één kam scheren. Maar ja, soms hebben we ook echt te maken met mensen die misschien VMBO-niveau of LBO-niveau, weet je, of misschien nog wel lager, hè, niveau, dat die bij ons arriveren. En daar hebben we eigenlijk weinig tot geen echte toetsing voor of instrumenten voor om die mensen altijd in hun eigen taal op de goede manier te begeleiden. En dan zie je wel kloven ontstaan. En dat vind ik dan wel eens spijtig. Dat ik dan denk van, dat is een stuk waarvan ik vind dat, waar we beter over na zouden mogen denken.
2: Ja, maar dan heb je weer, ook inburgering. Dat was tot 2012 een taak die bij de gemeentes lag. Toen kwamen natuurlijk ook wel veel minder mensen per jaar naar gemeentes toe. Nou, toen kregen we voor het eerst Rutte 1 met gedoogsteun van Wilders. En al die gemeenten, die deden het niet goed en het moest landelijk.
0: Ja.
2: Nou, sinds 1 januari 2021 moeten de gemeenten het weer doen.
0: Ja.
2: Maar de structuren die gemeenten hadden, waren weg.
0: Ja.
2: En je moet opnieuw beginnen.
0: Ja.
2: En ja, sommige dingen zijn denk ik ook van de lange adem. Hè? Drie jaar klinkt heel veel, maar soms is dat niet veel.
0: Nee.
2: En wat ik jammer vind, is dat je gewoon ook heel veel maatregelen ziet die van toepassing zijn op de grote groep, maar net geen maatwerk zijn. Terwijl ik ben ervan overtuigd, als je daar ook op die inburgering meer maatwerk kan leveren, dat je sneller stappen maakt.
0: Ja.
2: En dat kan wel als gemeente, alleen het is dan weer een keuze waar je je geld aan uitgeeft.
0: Ja.
2: En ik weet het dan wel, want ik denk, kosten moeten voor de baten uitgaan. Ik kan ervoor kiezen om nu extra geld aan bepaalde mensen uit te geven. En ze werken tot hun 65ste. Of laat ik ze aanmodderen en tot hun 65ste hebben ze gewoon bijstand.
0: Ja.
2: Het zijn keuzes.
0: Zeker, zijn absoluut
2: keuzes. En wij hebben
0: een
2: rechtsbestuur op dit moment.
0: Ja. Als ik nu kijk, zeg maar, naar die bonussen, die zijn bonus hebben als mensen statushouders aannemen, bedrijven. Ja. Die is ingegaan 1 januari 2024. He, dus het gaat over de statushouders die vanaf 1 januari 2024 aan het werk gaan bij reguliere werkgevers.
2: Met een jaarcontract of met een bepaalde tijd?
0: Dat is dan weer niet zo transparant, zeg maar. Dat zou ook 3 keer een jaarcontract kunnen zijn. Het gaat wel over serieuze bonussen, want we hebben het over €24.000 in het eerste jaar. En dan met een afvloeiingsregeling naar 3 jaar toe. Dus
2: het is afbouwen,
0: dan
2: wordt
0: het afbouwregeling. En dan denk ik van, als ik kijk naar mensen die ik ken, die we ondersteunen, die zijn na 5 jaar, zijn ze misschien ook bij stap A. Natuurlijk heb je jongens en meiden die zijn na 2 jaar bij stap A.
2: Ja.
0: Maar er zijn ook heel veel die dat niet redden.
2: Nee.
0: En hoe gaan
2: maar
0: we dat dan
2: moet je
0: doen?
2: Misschien wel de keuze voor maken om. Maar dan heb je het weer. Hè. We zijn natuurlijk in Nederland ook gewoon geconfronteerd met 13 jaar Rutte. Hè.
0: Ja.
2: Sociaal werkbedrijf, noem alles maar op. Hè. Er is wel wat voor teruggekomen, maar dat is veel strenger als het rechtwerk van vroeger. En uiteindelijk moet je daar toch weer naar terug. Want die groep waar jij het nu over heeft, die gewoon, waar je zo ontzettend veel moet investeren om bij stap A te komen, ja, die horen gewoon in een sociale werkvoorziening.
0: Ja.
2: Want op het moment dat mensen in een sociale werkvoorziening zijn, doen ze mee en voelen ze zich waardig.
0: Ja. Daar gaat het om.
2: En uiteindelijk gaat het altijd weer om dat meedoen.
0: Ja. En het gaat ook over je veilig voelen. En de dingen kunnen doen die, ja, die je eigenlijk van je moeder geleerd hebt. Doe de dingen die bij je hart liggen.
2: Ja.
0: En ik heb een mooi nummer. Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.

0: Lekker hoor, die muziek.
1: Ja, absoluut lekker. Wat vind jij ervan, Peet?
2: Ja, lekker.
1: Ik moet zeggen dat ik het heel gezellig vind dat je er bent, Nonnie.
3: Ja. Nou, ik vind het ook wel leuk om hier te zijn, hoor. Ik vond het wel heel laat.
1: Ja.
3: Ja. Maar aan de andere kant, vroeg op bed lig ik ook nooit. Dus,
1: We hebben nog een prijsvraag.
2: Ja, dat hebben we net even in het nummer. Is door onze notaris een naam getrokken. Want er waren toch nog een hoop pb'tjes binnengekomen.
1: Oké. Okay.
2: En die zijn allemaal weer in de hoge hoed gegaan. En daar is er eentje uitgekomen. En tromgeroffel.
1: Trom, trom, trom, trom, trom, trom, trom. Die ene die gewonnen heeft.
2: Ja, dat is Esther. Dus van harte gefeliciteerd. En we zorgen dat de goodiebag bij je bezorgd wordt. Of,
1: ja, Esther, als je nog luistert, mag je hem nog komen halen. Want het goede antwoord was... Knots.
2: Knots.
1: Dus Esther, als je dit hoort, kan je hem komen halen. Lukt dat niet, dan zorgen we dat hij bij je thuis komt.
2: Ja,
1: en wat zit er in die goodiebag, Peet?
2: Ja, nou, ik kan wel wat verklappen.
1: Ja, doe.
2: Ja, ja. Nou, je kan iets zaaien. Dan kan je later oogsten. Nee. Er zit ook nog wel wat in waar ik denk van... nou, dat kan voorlopig wel even de kast in. Iets oranjes.
3: Witterjas.
2: Iets met oranje.
1: Oh ja, ja. Nee, maar die moet je bewaren.
2: Is die superleuk weer samengesteld.
1: Ja, dus we hebben er allemaal wat aan.
2: Ja.
1: Dat is fijn. Het is een soort relaxpakket en snoeppakket, toch?
2: Ja, ja.
1: Zoiets. Oké. Okay. Nou, Esther, als je dit hoort, kom als een spin naar de studio of stuur even een berichtje. Dan brengen we het bij je langs. Helemaal leuk.
2: En door.
1: En door. Oké, okay, goed. Mama, I'm coming home. Als je daar aan denkt en je denkt aan Sliedrecht.
3: Dat was vroeger altijd terug van vakantie de station zich opdraaien. En dan de kastanjebomen.
2: De mooie bomen.
3: De boog die het vormt, dat was thuiskomen.
2: Ja.
3: En de rivier is voor mij altijd thuiskomen. Gewoon even singeltje pikken.
2: Ja, twee ontzettend mooie plekjes van Sliedrecht. Ja.
3: Ja. De stations erop draaien. En ja. Nog hoor, want ja. Dan komen we terug van vakantie en dan gaan we niet over de dijk. Maar dan gaan we over het industrieterrein en dan kunnen we toch zo de stations erop draaien. En dat is thuiskomen.
1: Ja, dat is mooi hè?
3: Ja. Dat is echt, dat schiet recht voor mij.
1: Ja, nou mooi. Ja, ik heb Mama, I'm coming home. Dan denk ik altijd van, als ik dan weer een fijn gesprek heb met iemand. Of weet je, het gaat over Sliedrecht. En het gaat over dingen die we doen in Sliedrecht. En partijen die zich met elkaar verbinden. En mensen die samenwerken. En mensen die in de samenwerking elkaar kunnen vinden. Daar word ik zo gelukkig van.
3: Ja. Ja, maar dan heb je het over de niet tastbare dingen.
1: Ja, zijn niet tastbaar.
3: De niet tastbare dingen zijn wel, denk ik, een van de krachten op dit moment van Sliedrecht. Gewoon het toch wel respect hebben voor elkaar. Wat we net even over hadden, hè, dat ik zei, mijn dochter ging verhuizen op zondag, dat zou ik niet doen.
1: Ja.
3: En dat is niet omdat ik zondags niks doe, maar altijd dan toch denk van, ach, er zijn mensen die zich daar aan storen. Dat hoort er ook wel bij.
1: Ja, ik zou nooit op zondag een factuur sturen of zo. Want ik heb een eigen bedrijfje, dat doe ik ook niet.
2: Nee, dat soort dingen niet. Maar ik hang
3: de was achter buiten, maar niet mijn bed aan de voorkant door het raam.
1: Nee. Oh ja. Ja.
3: Gewoon, ja, wel uit respect. Ja. Maar dat is voor mij ook wel Sliedrecht. Het gewoon naast elkaar leven. En laten zien dat het ook gewoon kan. In plaats van alleen maar oordelen en schelden.
1: Dat doet ook iets met je. Hè? Als ze naar een collega politicus of naar gewoon een andere inwoner zo uitgehaald wordt. Hè?
3: Nou ja, zijn sowieso, hè, dat ik altijd denk van het gaat om de inhoud en niet om de persoon. Maar wat ik op dit moment ook lastig vind is bij bepaalde reacties, dat is het. waar je het net over zei, half geïnformeerd zijn. En de raad dit en de raad dat. En dan denk ik, nee, de raad zijn wel 6 partijen. En die 6 partijen zijn het niet altijd met elkaar eens. Maar ik word wel dan op die hoop geschoven. En dat doet soms wat. Soms kan ik mijn schouders erover ophalen. Dan denk ik, laat maar lopen. Maar er zijn ook wel momenten dat ik denk van, ja, hey, hallo. Wij hebben ons rot gevochten om het een andere kant op te krijgen. En nou ook zo even op die hoop geschoven.
1: Ja.
3: Maar ja, aan de andere kant denk ik dan ook weer van, ja, wat kan ik nog meer doen dan ik doe?
1: Ja, ja.
3: Want altijd maar constant op dingen blijven reageren, dat is het ook niet.
1: Ja. Dat is ook zeker zo. Maar soms gaat het mijn moraal wel eens erg te buiten. En dan denk ik, reageer niet. Ja, ik reageer toch. En dan doe ik het toch.
3: Ja.
1: Weet je? Dan,
3: meestal lukt het mij wel om het niet te doen. En enkele keer dat ik dan toch wil reageren, doe ik het meestal maar wel via de eigen website van onze partij.
1: Ja.
3: Dat ik gewoon denk van, we gaan gewoon even ons standpunt daarop zetten.
4: Ja.
3: Of even uitleggen waarom we ergens ja of nee tegen gezegd hebben. En laat dan maar.
1: Ja.
3: Want jaren geleden had je dat in Hardingsveld, dat dan politieke partijen discussies met elkaar gingen voeren via een column in het Kompas. En dan denk je, dat moet je eigenlijk ook weer niet willen. Dat je elkaar de vliegen gaat lopen afvangen. Je verschilt gewoon van met elkaar van mening. En dat mag, dat hoort. Want anders zou je één pot nat zijn. Maar om dat dan allemaal publiekelijk te gaan uitvechten, dat is niet echt mijn ding.
1: Nee. Ik heb Killer Queen van Queen.
3: Ja. Nou, je hebt me wel verwend.
4: Ja, ik hou van Queen.

0: Betreft, dus ja, dat,
1: we zitten zo gezellig te kletsen dat het eigenlijk een beetje vergeten. Dat is, kan ook gebeuren. Esther Trenning, oproep aan Esther Trenning. Wil je bellen naar de studio? Peter, wil jij het nummer?
2: Nee, sorry.
1: Mag ook naar mijn mobiel 0650-966-246. Dat zeg ik één keer. Hanny kijkt helemaal verschrikt.
0: Ja, dat is een van de weinige dingen waar ik zuinig op ben.
1: Nee, maar is mijn zakelijk nummer is dat niet eigenlijk. 0650-966-246. Esther, bel even.
3: Je eigen nummer, geef
0: je
3: niet.
0: Nee, ik geef mijn telefoonnummer niet gauw.
1: Nee, er zijn maar een beperkt aantal mensen die dat hebben, toch? Ja. Goed, nou, we gaan heel goed. We hebben nog 12 minuten.
0: Waar gaan we het over hebben, Mirjam?
1: Nou, ik wil eerst even weten. Ik heb nog Friends to be Friends van Queens. Dus dat leek me echt heel fijn om mee af te sluiten. En wat hebben we nou nog niet gevraagd aan je, waar jij het graag over wil hebben?
0: Wat heb je niet gevraagd aan mij, waar ik het over wil hebben? Ja, ik klets eigenlijk altijd overal over mee. Dat,
1: Wat vind je nou van die van de uitstel? Ik snap het eigenlijk helemaal niet. Ik had het nog met Marianne Dijkstra over. Weet je, die uitstel van dat budget voor die flyover.
0: Ja.
1: Ik denk, ik zit het dan te lezen en dan denk ik, nou snap ik het.
0: Oké.
1: Maar dan ga ik erover nadenken. Dan ben ik het weer kwijt.
0: Oké.
1: Dus nou, misschien dat je het voor de luister... Wat zei je?
2: Ik ben er wel blij om.
1: Wat?
2: Dat het uitgesteld wordt.
1: Maar ja, wat levert dat op?
0: Hopen dat het van uitstel afstel komt, natuurlijk.
1: Ja.
2: Nou,
0: in mijn optiek althans.
1: Ja. Ja. Jij zou het ook niet willen, Peet.
2: Nou, nee, eigenlijk niet. Want ik denk dat het ook om het zwembad heen kan.
3: Ja, dat zeker te weten.
2: En, of helemaal niet. En gewoon... ze hadden natuurlijk nooit de afritten af moeten laten sluiten. Maar ja, dan konden we natuurlijk geen West en Oost openen. En je kon natuurlijk niet zo ver doorkijken, want je mocht nooit in het Groene Hart bouwen. Ja. En dat is nou in één keer zo gezegd dat het wel mocht. En ja, ik ben het spoor wel een beetje bijster daarin. Maar ja, hoe gauw het doorgedrukt werd en nu uitgesteld wordt, dat snap ik even niet. Maar misschien heb jij een kleine toelichting?
0: Nou, ja. Sinds eind 2020 is het grootste deel van de gemeenteraad ervan overtuigd dat je moet bouwen in het Groene Hart voor onze kinderen. Alleen in diezelfde overtuiging staat middeldure en dure huizen. Met in ieder geval onze kinderen die het kunnen betalen. Ze beloven 400 sociale huurwoningen. Klinkt ook leuk, maar voor 2035 staat er geen huis. Dus onze kinderen, denk ik, wordt het nog ingewikkeld voor. Er zijn twee dingen. Die flyover is al een droom vanuit, denk ik, de jaren 70 bij het CDA-fractie. En uiteindelijk heeft ons gemeentebestuur Hugo de Jonge, CDA-minister Wonen, zo gek gekregen dat hij een toezegging heeft gedaan om 21 miljoen bij te dragen aan een flyover. Er staat nergens waar die moet komen of hoe die eruit moet zien. En er zit één voorwaarde aan. Er moet schop in de grond zitten voor 2027. Dat is de voorwaarde om die 21 miljoen te krijgen. 21 miljoen is niet genoeg. De gemeente Sliedrecht kan of wil de rest niet betalen. Dus die hebben gezegd, al die projectontwikkelaars die dadelijk heel veel gaan verdienen door huizen te bouwen in het Groene Hart, moeten meebetalen aan die flyover. Maar die moeten aan de voorkant aan alle onderzoeken die vooraf gedaan moeten worden, daar ook aan meebetalen. Ze hadden berekend dat hele traject van onderzoeken 3,8 miljoen moest kosten. Waarvan de projectontwikkelaars de helft moesten betalen. Dus 1,9 miljoen. In de gemeenteraadsvergadering van 23 april... heeft de wethouder letterlijk gezegd... 1 juli is 1 juli en dan moet er zekerheid zijn over de bijdrage van de projectontwikkelaars in het Groene Hart. Nou, 1 juli was er geen overeenkomst. Nou, de raad heeft echt een besluit genomen en een besluit is bindend. 1 juli is de datum. Dan moet er een overeenkomst zijn. En dan krijgt je 3,8 miljoen. Er is geen overeenkomst. Dus hij krijgt geen 3,8 miljoen. Want ze zijn er niet uit met de projectontwikkelaars. Dan kan dat 2 dingen betekenen. En ik ben bang dat het betekent dat ze zelfs het met 1800 woningen in het bouwen in het Groene Hart niet rondkrijgen. Dus het worden of meer woningen of het gaat gewoon niet door. Ja, mijn hoop vanuit mijn partij en mijn overtuiging is nog steeds van je moet het niet willen. Je ziet uiteindelijk wat er met heel veel bewoners in Baarnhoek-West gebeurt. Ja. Op het moment dat ze de kans krijgen om een huis in Sliedrecht te kopen, verkopen ze een woning in Baarnhoek-West en verhuizen ze het dorp in. Zo zeggen ze dat dan ook.
2: Klopt. Ja.
0: Nou, wat je gaat doen is, je gaat daar weer bouwen. Heel veel woningen om het financieel rond te krijgen. Wordt het weer een krappe en benauwde wijk en je moet omhoog. Dus echt leuk gaat het niet worden. Van de huurwoningen gaan er 6 van de 10 naar mensen van buiten Sliedrecht. Ja. Dus hoeveel huizen komen er echt voor onze kinderen?
2: Nee.
0: En als je heel goed alle onderzoeken leest, is de woningbehoefte van onze kinderen voor de toekomst tot 2040 is geen 2500 woningen. Dus ja, dat is de reden waarom ik eigenlijk wel blij ben met de ontwikkelingen van nu.
2: Ja.
0: Wil niet zeggen dat het er nooit gaat komen.
2: Nee,
0: dat ga ik niet zeggen.
2: Nee.
0: Maar wij hebben altijd wel gezegd, zolang er geen echt bestemmingsplan is, zal Proost-Liedrecht altijd tegen dit soort plannen stemmen.
1: Ja, en weet je, heb je dan een peiling hoe andere partijen erin zitten of niet? Krap je dan uit de school?
0: Nee. Je kan ook gewoon in het debat goed luisteren. Ja. Als je afgelopen maandag ging het er natuurlijk ook nog over. Want die deadline van 1 juli was voorbij. Nou, de wethouder heeft echt toe moeten geven op 3 juli in de raadsvergadering. Van ja, weet je, ik heb het niet gehaald. Dus ik heb op dit moment geen geld. En je zag met de plannenmakerij voor 2025 behandeling kadernota, zag je 3 partijen. De huidige coalitiepartij, dus SGP, ChristenUnie, CDA en VVD, heel erg pleiten van, ja, maar wethouder, daar lopen we toch vertraging op en is er geen mogelijkheid om alsnog. Nou ja, daarvan heeft hij echt moeten zeggen, ja, dat gaat gewoon niet lukken. Want ik, er is een besluit, ik heb centjes niet. Nou ja, voor ons hoeft het niet, dat is helder. En ik denk dat Partij van de Arbeid en Sliedrecht.nu niet echt tegen bouwen ten noorden van zijn. Maar niet stadspringen voor de flyover zoals die er nu zou moeten komen. Omdat het gewoon te kosten gaat van te veel voorzieningen.
2: Ja.
1: Maar je hebt geen meerderheid dan? Want je zit aan de andere kant, die meerderheid.
0: Ja. Ja.
1: Blijft lastig.
0: Ja, alleen de vraag is op een zeker moment natuurlijk gewoon ook bij hun van ja, tot welke prijs?
1: Ja.
0: En als hij inderdaad misschien met een plan komt voor nog meer woningen op hetzelfde gebied, dat dan misschien partijen ook wel gaan zeggen van ja, maar dit is niet wat we voor ogen hadden. Want wat ze voor ogen hadden toen ze begonnen te praten over bouwen ten noorden van, was 1250 woningen binnenstedelijk en 1250 ten noorden van. De toezegging was toen, we doen eerst binnenstedelijk en daarna pas gaan we over het spoor. Terwijl je nu ziet dat alle inspanning die er gedaan wordt vanuit het gemeentehuis is heel erg juist voor ten noorden van. En ja, binnenstedelijk hangt er maar wat bij. Dus ja, en ik denk als, en nu gaat het inmiddels al over 1800 woningen. En ik zou er niet verbaasd over staan als het er nog meer moeten worden. Ja. Dat dan misschien ook partijen gaan zeggen van ja, maar dit is niet wat we voor ogen hadden. Ja. Zou kunnen, maar helemaal zeker weet ik het niet. Want weet je, het is natuurlijk, een aantal mensen hebben deze stap gezet. En ga dan nog maar eens een keer zeggen, nou stop er maar mee.
1: Ja. Kies een ander nummer, want we hebben toch veel langere gesprekstof dan we willen. Voor de muziek. Super bedankt voor je komst.
2: Ja, ontzettend bedankt.
0: Vond het leuk.
1: Ja. Kom nog maar een keer.
0: Ik kom nog een keer.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte.